0: lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Long John Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
8: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, Lot of Jerusalem.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, Los Angeles, to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: See nice.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken. Waar hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio. Het geluid van hoop.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen.
3: en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: is God Radio.
1: This next song I got is...

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
7: The Weekend Show. The Weekend Show.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
8: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
5: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Hier met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat je een goede week hebt gehad. En we kijken er naar uit wat God vandaag weer wil gaan delen. Ik denk dat ik een mooie les voor jullie heb voorbereid. En ik denk dat het een van de onderwerpen is, zeg maar, die zo belangrijk zijn. Eigenlijk, als ik zo kijk naar de hele opbouw van de lessen die we de afgelopen week hebben behandeld, dan is het gewoon heel mooi om te zien. Want in principe zie je eigenlijk in iedere les wel weer terugkomen van hoe belangrijk het is dat we een stukje fundament hebben en kennis hebben om zo te wandelen in de volheid die God voor ons tot stand heeft gebracht. Zo hebben we het natuurlijk gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over behouden uit genade, gerechtvaardigd uit genade, hoe we intimiteit met God kunnen hebben en hoe we in die volheid kunnen stappen. Dat is door te bekeren, dat is door gedoopt te worden in onderdompeling en gedoopt te worden met de Heilige Geest. Hoe we kunnen spreken in tongen en wat onze identiteit nu is in Christus. En hoe God van ons vraagt om een leven van toewijding uit te wandelen, waarin we toegewijd zijn aan een levende God. We hebben het gehad over hoe we dood zijn voor de zonde en nu gewoon de macht hebben om nee te zeggen tegen zonde. Hoe geweldig is dat? En natuurlijk hebben we het afgelopen week hebben we het gehad in les 1 vers 12 over het belang van het woord. En vandaag gaan we het met elkaar hebben over het vernieuwen van je denken. En ook dit is een ongelooflijk belangrijk thema. Al die thema's zijn zo belangrijk omdat het maakt dat we gaan wandelen in alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht. Het zal maken dat we wandelen in een leven van overwinning. Het zal maken dat we wandelen in volheid. Het zal maken dat we wandelen in zalving. Dat we wandelen in waarheid. Dat we wandelen in zijn beloftes. Dat we wandelen in alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. Dat we wandelen niet incompleet, maar compleet. Niet halfvol, maar gewoon overlopend. Stromen van levend water. En dat we gewoon echt die basis, dat sterke fundament gaan creëren vanuit het woord van God, vanuit wat de Heilige Geest ons openbaart, dat logo rema wordt in ons hart en het openbaringskennis wordt en het ons leven transformeert. Want openbaringskennis transformeert je leven. Als het woord alleen zou zijn, dan zou het niet heel veel met je doen. Maar omdat het woord vermengd wordt met geloof en bekrachtigd wordt door de kracht van de Heilige Geest, kan het je hele leven radicaal transformeren. Radicaal transformeren. Dus daar wil ik het met jullie over gaan hebben. En ik denk dat het goed is om zoals altijd natuurlijk gewoon eventjes te openen met gebed. Zodat we onze aandacht en onze focus op de levende God richten. En hem ook gewoon de eer geven voor wie hij is. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor alles wat u voor ons tot stand heeft gebracht. Dank u wel voor wie we mogen zijn in u. En dank u wel voor uw waarheid. U bent een geweldige God. En we willen u loven en prijzen. En we willen u danken, Vader, dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dat u nooit verandert. Dat er bij u geen aanzien des persoons is. Dank u wel, Vader, dat u de hele wereld lief heeft. En dat u daarvoor uw enige geboren zoon gegeven heeft. En dank u wel, Vader, dat we door genade rechtvaardige kinderen van de Allerhoogste mogen zijn. Dank u wel dat we een tempel zijn geworden van uw Heilige Geest. En dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven om uzelf te verklaren aan de mensen. U bent een goede, goede God. U bent een fantastische God. En we willen u alle eer geven, alle lofprijs geven en alle dankzegging geven tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Halleluja. Oké, nou, zoals ik al zei, heb ik in de vorige les met jullie heb ik het gehad over het belang van het woord. En hoe het woord van God ons in feite alle antwoorden brengt die we maar nodig hebben in dit leven. Het brengt ons letterlijk alle antwoorden die we nodig hebben in het leven. Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? En hoe zit het dan zus? En hoe zit het dan zo? We kunnen al die antwoorden vinden in de Bijbel. Zelfs over de toestand vandaag in de wereld kunnen we de antwoorden vinden in de Bijbel. Alles is voorzegd. Je kunt alles terugvinden. Er is gewoon niets wat niet beantwoord kan worden vanuit het woord van God. Dat is echt mindblowing. Dat kun je niet eens voorstellen. Elke vraag die we maar kunnen hebben, elke levensvraag die we maar kunnen hebben. Kijk, hoeveel is 1 plus 1? Is natuurlijk een stomme vraag om te stellen. Want nam een antwoord vanuit de Bijbel. Maar gewoon alle levensvragen die we kunnen hebben. Hoe zit het met genezing? Hoe zit het met eeuwig leven? Hoe zit het met voorziening? Hoe zit het met geest? Hoe zit het met ziel? Hoe zit het met lichaam? Hoe zit het met dood? Hoe zit het met geboorte? Hoe zit het met, weet ik veel, met hoe zit het met oogsten? Hoe zit het met zaaien? Hoe zit het met al die dingen? Al die levensvragen die we kunnen hebben over zoveel verschillende dingen. Alle antwoorden kunnen we vinden. Hoe zit het met het huwelijk? Hoe moet een man met een vrouw omgaan? Hoe moet een vrouw met een man omgaan? Hoe moeten we God dienen? Hoe kunnen we wandelen in hetgene wat hij voor ons tot stand heeft gebracht? Wat zijn zijn beloftes? Wat houdt dat in om die beloftes te kennen? Hoe kunnen we die beloftes realiseren, manifest laten worden in ons leven? Hoe kunnen we in geloof wandelen? Hoe kunnen we woorden van leven spreken? Hoe kunnen we woorden van dood spreken? Ik kan door blijven gaan. Dat maakt niet uit wat je bedenkt. Er is antwoord op iedere vraag die we kunnen hebben. Daarom is het woord van God onfeilbaar en kunnen we het niet missen. We hebben het nodig. Het is het manna wat uit de hemel neerdaalt. Het is Jezus die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En Jezus is ook het woord. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus Jezus die het woord is, is de waarheid. En zonder manna, zonder geestelijk voedsel, amen, gaat het niet goed met ons. We moeten eten en we moeten veel eten. En met name in het woord van God. En anders proberen we zoveel mogelijk keto te doen. Anders ontplof je op een gegeven moment. Halleluja. Maar het woord brengt ons alle antwoorden, lieve mensen. En het woord voorziet ook in al onze noden. In al onze noden. Ik bedoel, ja oké, er staat geen geld op mijn bankrekening. Wat moet ik nu doen? Nou, kijk even wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw noden met gebed en smeking bekend worden bij de Heer. Al uw verlangens met gebed en smeking bekend worden bij de Heer. Weet je, en that's it. En de vrede van God zal je gedachten bewaken in de Heer in Christus Jezus. Het woord zegt, ik werd arm zodat je rijk kon zijn. Het woord zegt, ik zal je niet begeven nog verlaten. Het woord zegt, werp al uw zorgen op de Heer en hij zal voor u zorgen. Weet je dus, en God weet precies wat we nodig hebben. Hij zegt, wees niet bezorgd over wat u zult eten, wat u zult drinken, waarmee u zich zult kleden en al die dingen. Wees er niet bezorgd over. Want uw vader weet precies wat u nodig heeft. Zoek mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Hier heb je antwoord. Wat moet ik doen? Ik heb geen geld op mijn rekening. Ga gewoon God geloven. Zo simpel is het gewoon. Zijn woord zegt al die dingen. En daar kunnen we op bouwen. Daar kunnen we vertrouwen. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Maar om dat te kunnen bereiken, lieve mensen. Om in die waarheid te kunnen gaan lopen. Is het niet genoeg om alleen maar de Bijbel open te slaan. En te gaan zoeken naar een antwoord. Nee, je moet iets doen met dat woord. We hebben het gehad over hoe je het woord van God in je hart moet zaaien. En dan vervolgens, als je het in je hart gezaaid hebt, hoe je daar dan mee aan de slag moet gaan. Zodat uiteindelijk kan gaan ontkiemen in je hart. En het op kan komen en vrucht kan gaan dragen. Dus manifest gaat worden wat je hebt gezaaid, om het maar zo te zeggen. En je kunt ook echt zien aan iemand wat hij in zijn leven gezaaid heeft. Je kunt aan een christen zien of hij woord in zijn leven gezaaid heeft. Of dat hij compleet alleen maar de dingen van de wereld in zijn leven gezaaid heeft. Je kunt het zien aan de vruchten. Want aan de vrucht herken je de boom. Dus je kunt precies zien wat heeft die persoon in zijn leven gezaaid. Stel dat iemand ziek is en die zakt in als een kaartenhuis. Die ziet het helemaal niet meer zitten. De dokter heeft dit gezegd en de dokter heeft dat gezegd. En ik weet het allemaal niet meer. En ik heb deze medicijnen gekregen en die antibiotica kuur gekregen. En ik heb een paar prikken en mijn bips gekregen. En ik heb dat gekregen en dat gekregen. En hij zegt dit en hij zegt dat. En ik moet dan niet naar die specialist en dan naar die specialist. Dan weet ik wat allemaal. Dan weet ik wel wat hij in zijn leven gezaaid heeft. Niet dingen over de genezing van God. Niet over hoe door zijn striemen zijn genezen. Dat heeft hij niet in zijn leven gezaaid. Anders was dat er wel uitgekomen. Nee, wat hij in zijn leven gezaaid heeft is ongeloof. Wat hij in zijn leven gezaaid heeft is wat de dokter zegt. Woorden van dood. Woorden van misleiding. Dat heeft hij allemaal in zijn leven gezaaid. Dat is hij gaan geloven en daar is hij in gaan wandelen. Daar laat hij zijn eigen door leiden. Maar als jij het woord van God in je hart gezaaid hebt en je weet gewoon van wacht eventjes, door zijn striemen is mijn genezing geworden. Dood, waar is uw prikkel? Ik zal niet sterven, maar leven om de machtige werken van de Heer te verkondigen. Weet je, mijn ouderdom zal ik nog vruchten dragen. Weet je, als ik gewoon kijk naar wat het woord van God zegt, weet je, hoe hij zijn woord uitzond, ja, en hen genas en bevrijdt uit hun grafkuilen, hoe het woord leven is voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Dan denk ik bij mezelf, oké, wacht eventjes, weet je. Dit is wat het woord van God zegt, dus dit is wat ik beleid. En dan zullen we daar ook de vruchten van zien. Dus als iemand allerlei dingen te horen krijgt van de dokter en vervolgens die woorden die ik net allemaal opnoemde gaat lopen proclameren, dan weet ik wat hij in zijn leven gezaaid heeft. En dan ken ik ook de uitkomst. En die uitkomst is goed, halleluja. Amen. Dus maar het woord is mega belangrijk, lieve mensen. Mega belangrijk. En het woord is ook Gods waarheid. Het is zijn waarheid. En zijn waarheid is de enige waarheid die ertoe doet. Geen enkele andere waarheid doet ertoe. Alleen zijn waarheid doet ertoe, want iedere andere waarheid is geen waarheid als het niet in lijn is met de waarheid van God. Ik hoop dat je die kan volgen. Maar Gods woord is waarheid en het is zijn manier om te communiceren met ons. Het is zijn manier om te praten met ons, om intimiteit met ons te hebben, om een relatie met ons te hebben, om ons instructies te geven, richting te geven, leiding te geven, om ons te vertroosten en te bemoedigen. Maar zolang het woord van God slechts woorden zijn gedrukt op een dun velletje papier, hè, wanneer het woord van God slechts een boek is met een mooie kaft eromheen voor op de boekenplank, zal dat woord echt letterlijk helemaal niets doen in jou en ook niets doen voor jou. Dan zal het helemaal niets in jou doen en voor jou doen. Want dan is het gewoon platte tekst op papier. Niet meer en niet minder. De Bijbel zelf bevat het woord van God. Maar de Bijbel zelf is niet het woord van God. En de Bijbel is een boek waarin de woorden van God gedrukt staan op papier. Maar op het moment dat je de woorden van God in je hart zaait en ze vermengt met geloof, dan worden die woorden levend in jou. He, dus het is belangrijk dat jij iets gaat doen met het woord van God. Je moet er naar gaan handelen. Kijk, de Bijbel leert ons in Lucas 8, vers 11 dat het woord van God een zaad is. He, het woord van God is een zaad. Ieder woord, iedere jota, iedere titel die opgeschreven staat in de Bijbel is een zaad. Het is een zaad. De Bijbel zit vol met zaad. Het is één grote doos vol met zaad. Nou, en elke zaad zit een bestemming. En ik wil dat je daar eens rustig over nadenkt. In elk zaad zit een bestemming. Elk zaad dat God geschapen heeft, heeft een bepaalde DNA, heeft een bepaalde programmering, heeft een bepaalde bestemming in hem. Nou, de mensen in de wereld kunnen van alles namaken, maar er is één ding wat ze niet na kunnen maken en dat is een zaad. Ze kunnen geen zaad namaken. Ze kunnen misschien de buitenkant namaken. Maar er kan niets ingeprogrammeerd worden wat uiteindelijk leven voortbrengt. Dat kan alleen God. Alleen daarom zouden we al kunnen realiseren dat God God is en dat we hem nodig hebben. Zouden we hem niet moeten vergeten en zouden we hem niet moeten negeren en zouden we hem niet moeten verwerpen. God is God, want er is geen mens op de hele wereld niet die een zaad kan maken wat geprogrammeerd is om leven voort te brengen. Geen mens op de wereld kan dat creëren. Niemand, wij zijn geschapen. Wij zijn geen scheppers. Wij zijn geschapen. Er is maar één schepper en dat is God Almachtig, de grote Ik Ben. Hij is de schepper. Maar een zaad, de zaden die God geschapen heeft, die bevatten iets in dat zaad wat geprogrammeerd is om iets te produceren. Dat heeft een bestemming in zich. Bijvoorbeeld, een mensenzaad heeft de bestemming om een mens te produceren. Hoe raar dat ook klinkt om te zeggen produceren. Maar het is wel precies wat er gebeurt. Dat zaad wordt gezaaid. Als het in goede grond gezaaid wordt, dan zal dat zaad uiteindelijk vrucht dragen. Nou, als ik een appelzaadje neem en ik stop een appelzaadje in goede grond, dan zal uiteindelijk dat appelzaadje zal ontkiemen, zal wortelen geven en dan vervolgens opkomen. En dan zal het uiteindelijk, weet ik veel, takken, bloemetjes en dan appels. En in die appels zitten dan weer zaden. Dus het is zo geschapen, dat zaad, dat het zichzelf vermenigvuldigt. Hoe vind je dat? Dat rekent ook gelijk af, met alle respect. Maar dat rekent ook gelijk af met die hele LBTGQ, weet ik welke letters ze allemaal ervoor gebruiken, beweging. Ja, van dat het allemaal oké is. Want weet je, God zegt, gaat heen en vermenigvuldig uzelf. Maar je kunt jezelf niet vermenigvuldigen, mannetje, mannetje, vrouwtje, vrouwtje. Je kunt jezelf niet vermenigvuldigen, want zo heeft God het niet bedoeld. Dus wat gebeurt daar? Op het moment dat een mannetje met mannetje gaat, gaat dat zaad verloren, wordt er geen nageslacht gecreëerd en houdt het dus op bij dat mannetje. Of houdt het op bij dat vrouwtje wat niet zichzelf voortplant zoals het bedoeld is in de ogen van God. En daarin zie je dat het een enorme dwaling is, want wat doen ze? Ze roeien zichzelf en hun hele nageslacht roeien ze uit. Er komt geen nageslacht. Hun hele voorgeslacht, that's it. Na hun komt niemand meer. Het houdt gewoon op. Na hun is er geen nageslacht. Je wordt geen opa, je wordt geen oma als je een kind hebt daarmee worstelt en dus zichzelf niet voortplant. Dan word je geen opa, geen oma. Daaraan zie je alleen al gewoon dat het een enorm iets is wat gewoon niet van God is. Het is gewoon van de duivel. En de mensen zijn gewoon misleid. Anyway, maar waar het om gaat is dat als je een zaadje zaait, dan zul je oogsten wat je gezaaid hebt. Dat is een koninkrijk principe. Galaten 6, vers 7 zegt, Weet je, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat u zaait, dat zal u oogsten. Dat is wat de Bijbel zegt. Wat u zaait, dat zal u oogsten. Oké. Dus als ik een appelzaadje zaai, dan zal ik een appelboom oogsten en geen sinaasappelboom. En dat zal meer zaad bevatten om nog meer te kunnen zaaien, want het is een koninkrijk principe van vermenigvuldiging. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat als ik zaad zaai en ik zaai het niet in goede grond, hè, dus bijvoorbeeld het gaat verloren, om het maar zo te zeggen, zal het ook niks voortbrengen. Alright? Nou, in het woord van God, want dat is eigenlijk waarom ik dit aanhaal. In het woord van God, lieve mensen, wat zaad is, het woord van God is zaad, zit dus een bestemming. En het woord van God heeft de potentie om voort te brengen waarvoor dat woord door God gegeven is. Waarvoor dat zaad door God gegeven is. Maar zolang jij dat zaad op de plank laat liggen, zolang jij er helemaal niets mee doet, maar het gewoon neerlegt op de plank, zal er helemaal niks mee gebeuren. Ik bedoel, ze hebben een tijd geleden hebben ze zaden gevonden die ze gewoon hadden in een piramide die duizenden jaren oud waren. En die zaden waren nog steeds gewoon zaden. En vervolgens gingen ze een aantal van die zaden gingen ze planten. En het gaf gewoon vrucht. Duizenden jaren zat die potentie in dat zaad, maar het deed helemaal niets totdat iemand het nam en het vervolgens zaaide. Ah, dit is een powervolle waarheid, lieve mensen. Dus als jij het op de plank laat liggen, het woord van God, en je doet er niks mee, dan is het slechts zaad met potentie. Maar er gebeurt niks mee, want je hebt het niet gezaaid. Jij moet dat zaad nemen en jij moet het zaaien. In dit geval moet jij het woord van God in jouw hart zaaien. Jij moet het in je hart zaaien. Jij moet het woord van God op zo'n manier tot je gaan nemen dat het jouw brood wordt, dat het jouw geestelijk voedsel wordt, dat je jezelf er helemaal in onderdompelt en dat je het helemaal eigen maakt. Je moet je denken gaan vernieuwen met het woord van God. Kijk, als je jezelf ziet als een computer. Ja, je denken is een computer. Oké. Dan ben je je leven lang tot Christus ben je voorgeprogrammeerd. Ben je voorgeprogrammeerd met alle overleveringen, alle doctrines, alle gedachtegangen en alle filosofieën van deze wereld. Allemaal troep en bagger als het niet in lijn was met het woord van God. Daarmee is jouw hele systeem geprogrammeerd. Je hebt virussen gedownload, je hebt troep gedownload, je hebt weet ik wat allemaal voor gedownload. Weet je, je hele denken is compleet vervuild met alles wat in deze wereld is. Je denken is ervan doordrenkt geraakt en het heeft jouw kijk op de wereld en op het leven compleet bepaald. Maar het zit vol leugen en het zit vol met troep. Leugens over jezelf, leugens over de waarheid, leugens over de wereld waar we in leven en ga zo maar door. Weet je, dus leugens over de geschiedenis, leugens over de schepping, leugens over allerlei dingen. Nou, daar moet je vanaf. Jij moet van dat denken af. Zodat je niet meer denkt zoals de wereld denkt, maar dat je gaat denken zoals God denkt. Zodat je gaat denken zoals een koningskind denkt. Dus wat moet er gebeuren? Je moet jezelf gaan herprogrammeren. Je moet je oude denken moet je gaan wissen. Je oude denken moet je gaan defragmenteren. Je oude denken moet je gaan updaten. Je oude denken moet je helemaal terugbrengen naar fabrieksinstellingen. Halleluja. Dus jij moet jouw denken zodanig deleten dat er alleen nog maar ruimte overblijft voor waarheid. Leugen eruit, waarheid erin. Leugen eruit, waarheid erin. Hoe meer leugen eruit gaat, hoe meer ruimte er komt voor de waarheid. Dus jij moet al jouw oude denken gaan vervangen met het woord van God. Dit is key. Sommige mensen zeggen, dus ik moet mij helemaal brainwashen. Ja, precies zo. Je moet jezelf brainwashen met het woord van God. Brainwash jezelf met het woord van God. Alles wat je tot nu toe gedacht en geloofd hebt, was het in het woord van God. Wat blijft, is in lijn met het woord van God. Wat verdwijnt, was leugen en daar had je niks aan. Het heeft je alleen maar geroofd. Het heeft je alleen maar geslacht. Het heeft je alleen maar geprobeerd verloren te laten gaan. En het heeft je alleen maar in een dwaling gebracht. En daar moet je vanaf. Daar moet je radicaal vanaf. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig. We moeten niet meer wandelen zoals de mensen in deze wereld wandelen. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Jij moet jouw denken gaan vernieuwen met het woord van God. Zodat je precies weet wat Gods volmaakte wil is. Daarom moet jij dat gaan. Het is zo belangrijk dat je dit doet. Zo belangrijk dat je dit doet. Als jij jouw denken gaat vernieuwen met het woord van God, ga je ontdekken wat zijn volmaakte wil is. En dat is iets wat we allemaal zouden moeten willen. Dat we begrijpen wat Gods volmaakte wil is. En daarom moeten we ons denken gaan vernieuwen. Nou, alleen maar door het vernieuwen van jouw denken, door het woord te mediteren, door het woord te geloven, door het woord toe te passen, kunnen wij ons bekleden met die nieuwe mens die in Christus Jezus geschapen is. Zoals ik eerder al heb genoemd, in Efeze 4 vers 22 tot en met 24 staat geschreven dat we wat betreft de vroegere levenswandel, wat betreft onze oudere mens, dat we die oude mens afleggen die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. Dat is ook je oude denken afleggen, je oude maniertjes afleggen, die blinde vlekken, alles waar je mee rondgelopen hebt, die oude filosofieën, die moet je allemaal afleggen en je moet je gaan vernieuwen in de geest van uw denken. Dus dat is dat je denken moet gaan vernieuwen. De manier je kijkt op de wereld, de manier hoe je naar dingen kijkt en hoe je perceptie hebt van de dingen in de wereld. Je moet het gaan vernieuwen. En dat je je gaat bekleden met die nieuwe mens staat daar. En u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen. En het is geschapen in ware rechtvaardigheid. En het is geschapen in ware heiligheid. En daar moet jij jezelf mee gaan bekleden. Dat heb jij al ontvangen in jouw wederom geboren mens. Maar door het vernieuwen van je denken, door te gaan ontdekken wat God over jou zegt, wie je bent en wat je kunt en hoe je dat kunt uitwandelen, ga je jezelf als het ware bekleden met datgene wat je bent geworden toen je Jezus aannam. Dus die leugen die verdwijnt steeds meer. Die oude mens verdwijnt steeds meer. Niet meer jij leeft, maar Christus leeft in jou. Niet meer jouw wil, maar zijn wil. Jij moet minder worden, hij moet meer worden. Weet je, God moet zichtbaar gaan worden in alles. Je moet zorgen dat je een spons wordt die alles opzuigt van het woord van God. En daarmee alle troep als het ware uitdrukt, als het ware. Het moet er gewoon uit, het moet uitgewrongen worden. En jij moet opzuigen, alleen maar waarheid. Zodat als mensen jou prikken, dat het enige wat uit jou komt, Jezus is. Het enige wat uit jou komt, waarheid is. Dat is wat jij moet doen. En dat kun je bereiken door het vernieuwen van jouw denken. Dat is wat je kunt doen. Weet je, ik weet nog in het begin van mijn bekering hoe ik zonder kennis en zonder openbaring van het woord van God aanliep tegen allerlei problemen. En ik wist ook niet hoe ik er vanaf moest komen. Ik werd helemaal gek, man. Ik had geen idee. Ik worstelde met dit. Ik worstelde met dat. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Weet je, want ik weet dat ik een nieuwe schepping ben. Want dat is wat het woord mij leert. Maar meer wist ik ook niet. Ik wist alleen, ik ben een nieuwe schepping. Maar ik wist niet hoe ik moest counteren. Ik wist niet hoe ik alles al in mijn wederom geboren geest had ontvangen toen ik ja zei tegen Jezus. Ik wist niet dat in genade mij alles al lang geschonken was. En dat ik mijn geloof hoef toe te voegen aan die genade om manifest te zien worden wat mij in genade gegeven was. Ik wist het niet. En omdat ik het niet wist, omdat ik geen kennis had van het woord van God, omdat ik geen benul had van het feit dat ik een krachtstation ben van het koninkrijk van God, dat ik de potentie in mij heb om een bovennatuurlijk leven te leven en overwinning en kracht, werd ik constant getackeld door bozen. Ik ging constant op mijn bek in het begin. Constant. Ik wist gewoon niet wat het woord van God erover zei. Ik had het allemaal kunnen voorkomen. Ik had het allemaal het hoofd kunnen bieden. Maar ik wist niet hoe ik het moest counteren. Ik wist wel dat het leugens waren, maar ik kon ze niet herkennen als leugen, omdat ik de waarheid niet kent. En als je de waarheid niet kent, herken je de leugen ook niet. Maar als je de waarheid herkent, dan herken je de leugen. Daarom moet je de waarheid kennen. Nou, ik kan je gelukkig zeggen, vandaag de dag zijn die problemen van mijn verleden tijd. Want ik ken nu mijn identiteit in Christus. Ik weet nu wat het woord van God zegt. En ik pas dat nu ook toe in mijn leven. Nu weet ik wat de waarheid is. En daarom kan ik de leugen steeds sneller en steeds makkelijker herkennen. Hoop ik hier te beweren dat ik helemaal volmaakt wandel? Nee, absoluut niet. Hou eens alsjeblieft op. Dat zou ik zeker niet beweren. In Christus ben ik volmaakt. Maar ik, Johan, gewoon in mijn vlees, maak nog steeds fouten. We maken allemaal fouten. Iedereen die zegt dat hij geen fouten maakt is een leugenaar en dat is ook een fout. Amen. Weet je, als ik zwak ben, kan hij sterk zijn. Als ik gewoon kwetsbaar ben, weet je, dan kan God gewoon verheerlijkt worden in mijn leven. Want ik weet dat ik van mijzelf niets kan. Maar door te gaan leven vanuit zijn woord, wandel ik steeds meer in de overwinning die Jezus voor mij tot stand heeft gebracht. En als ik dan getackeld word, sta ik gelijk op en ren ik gelijk weer in zijn armen. Het is belangrijk dat je het woord van God tot je gaat nemen. Het is belangrijk dat je erop gaat mediteren. Het is belangrijk dat je dat gaat overdenken, dat je erop gaat kouwen. Weet je, maak het gewoon eigen. Weet wat God zegt. Jezus zegt, als u mij gezien heeft, heeft u de Vader gezien. Nou, Jezus is het woord, dus als je het woord kent, ken je de Vader. Hoe mooi is dat? Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En ik ben het woord, dus als je het woord kent en het woord gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Je zult de Vader kennen door het woord. Dat is toch prachtig? Dat is toch prachtig? En is dat niet het allerbelangrijkste, lieve mensen, dat wij de Vader kennen? Want dat is waar we de eerste les mee begonnen zijn. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Wij kunnen God, de schepper van hemel en aarde, op een persoonlijke en intieme wijze leren kennen. En dat kunnen wij door zijn woord tot ons te nemen en ons denken daarmee te gaan vernieuwen. Dat is gewoon prachtig. Dus we moeten het woord van God tot ons nemen, maar we moeten het woord ook gaan toepassen. Het is niet alleen maar dat je de Bijbel leest en dat je allemaal Bijbelteksten kan memoriseren en weet ik wat allemaal, dat je, lijkt wel een wandelende bibliotheek, zoveel kennis heeft. Want kennis blaast op, maar als het niet gemengd gaat met liefde, hebben er niks aan. Maar kennis alleen heb je ook helemaal niks aan. Je moet er wat mee gaan doen. Je moet het gaan toepassen. Anders word je een theoloog. En we weten wat die vooral deed. Dat zijn de laatste 4 letters van zijn naam. Maar weet je moet het woord van God moet je tot je gaan nemen. En je moet het gaan geloven. En je moet het gaan toepassen in jouw leven. Want anders heeft het geen zin. Het woord dat God tot ons spreekt, moeten we vermengen met geloof en uitwandelen in ons leven. Jacobus 1 vers 22 zegt, wees daders van het woord en niet alleen hoorders, want anders bedriegt u uzelf. Je kan niet zeggen het woord van God zegt en er dan niet naar gaan handelen. Dan is het gewoon een lege, droge theorie. Dan zijn het gewoon legeloze woorden. Dus je moet het woord aannemen, je moet het gaan toepassen. Je moet ernaar gaan handelen. Wat je dan krijgt is halm, aar, volle koren in de aar. Want zo is het koninkrijk van God. Als wanneer men zaad neemt en het in de aarde werpt en hij slaapt dag en nacht en opstaat. En de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Het zaad ontkiemt en het brengt vanzelf vrucht voort zonder dat men weet hoe. Eerst de halm, dan de aar en dan de volle koren in de aar. Je moet het gaan zaaien. En je moet het gaan zaaien in je hart. Je moet het gaan zaaien in je leven. En je moet ernaar gaan handelen. En je moet ernaar gaan wandelen. Je moet het gaan toepassen. Als God zegt, doe dit, doe het dan. Doe het dan gewoon. Weet je, wees gewoon gehoorzaam. Dus we moeten het zaad zaaien. Als je niet zaait, dan kun je ook niet oogsten. Dus het is gewoon belangrijk dat we dit gaan doen, lieve mensen. Op het moment dat wij het woord van God tot ons gaan nemen en in ons hart zaaien, en je gaat het woord horen en je gaat het woord aannemen, dat wil zeggen geloven, en je gaat het vervolgens ook toepassen, dus je gaat het uitwandelen, krijg je vanzelf de vruchten van hetgene wat je hebt gezaaid. Zul je uiteindelijk gaan oogsten wat je hebt gezaaid. En dat is fantastisch nieuws, lieve mensen. Dat is fantastisch nieuws. Weet je, als jij je denken gaat vernieuwen met het woord van God, zul je uiteindelijk niet meer geleid worden door jouw omstandigheden. Je zult niet meer bepaald worden door wat anderen van je denken of zeggen. Je zult niet meer geleid worden door wat de Satan jou probeert in te fluisteren met zijn vieze, smerige leugens. Die vieze, smerige rat die onder onze voeten is. Je zult niet meer bepaald worden door externe zaken en geluiden, de ruis, de overheid, het nieuws, de mensen, meningen, opvattingen, ideeën, doctrines, filosofieën van deze gevallen wereld waar we in leven. Je zult niet meer geleid worden door ongeloof en angst en vrees en ga zo maar door. Nee, met een vernieuwd denken door het woord van God word jij uiteindelijk alleen nog maar geleid door het woord van God. Door de waarheid, door wat hij zegt. Door waar jouw hele wezen vol van is. Immers waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zorg dus dat het woord van God jouw ultieme waarheid wordt. En leer het kennen en vernieuw je denken er volledig mee. Want je zult nooit meer hetzelfde zijn. Je zult nooit meer hetzelfde zijn, dat garandeer ik jou. Vader God, dank u wel weer. Op dit moment vraag ik Heilige Geest. Wilt u de woorden die ik vandaag gedeeld heb met mijn broeders en mijn zusters en alle toehoorders die luisteren. Wilt u die bekrachtigen in hun hart, Heer. Wilt u een aanraken, Heer, en een openbaring geven van wat u zegt in uw woord, dat het waarheid is, want de waarheid maakt je vrij. Ik bid dat u hun verstand aanraakt, zodat hun verstand geopend zal worden en dat zij de schriften zullen gaan begrijpen. Dat ze het belang van het woord en het vernieuwen van hun denken zullen gaan grijpen en omarmen. Zodat we geen lauw, zwak lichaam krijgen, maar dat we een sterk, vurig lichaam krijgen die impact maakt voor uw koninkrijk wat zijn weerga niet kent. Op dit moment spreek ik leven uit over ieders denken. Ik spreek leven uit over de harten van de mensen. Dat het goede grond zal zijn. En dat er een focus komt en een rust en een vrede komt en een verlangen komt en een honger komt naar het tot zich nemen van het woord van God in een ieder die op dit moment luistert. In de machtige naam van Jezus. We geven u alle eer, alle lofprijs en alle dankzegging. Halleluja. Ik ben gezegend en ik ben opgebouwd. En ik hoop jou ook. Jij ook. En ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van de Serie One Basics. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Happy Thanksgiving to all of us here in the United States. And you know, I've got friends all around the world who celebrate Thanksgiving with us here in America. I think that this is the most godly holiday that we have. Some people might question that and say, well, what about Christmas? What about the birth of Jesus? What about Easter? Well, those have been so commercialized. I mean, we talk about a fat man in a red suit that goes around the world, and some people get so excited about gifts. And then we talk about a rabbit that lays eggs. It's weird, some of the things that people have come up with. But you know what? Thanksgiving is really the purest. It's just to give thanks to God for all of His goodness. And did you know that it wasn't the very first time that they had a Thanksgiving Day, but the first time that it was official, Abraham Lincoln, during the Civil War, said that we have enjoyed so many bounties of fruit and all of these things that it is dependent upon us to remember the goodness of God. And this was during the Civil War when there was over 675,000 Americans died. Some people believe it could have been up to 700,000 or 800,000. And during that time, he said, we need to be celebrating God. And man, since then, we've just had a Thanksgiving. It's a godly thing to do, whether you're an American or any person. Doesn't matter what your situation is, you need to be thanking God. Yesterday, I started talking about the effects of praise. And even though our phone center is closed, you can go to our website, awmi.net, and you can still get these materials. I've got this book in English and in Spanish, and we've also got CDs and DVDs. Yesterday, I talked about that one of the purposes of praise and thanksgiving is it changes your focus and takes it off of the problem, and it puts it upon the answer. And yesterday's program was really powerful. If you missed that, you can go to our website, awmi.net, and you can watch that. And I tell you, there's some of you that just have some really bad things happening in your life, and you feel justified in giving in to the discouragement, the hurt, the pain, the grief. You can't do that. I encourage you to go to awmi.net. You can watch that television program, and it would help you. Today, I want to talk about how that praise and thanksgiving affects the devil. Yesterday, I talked about how it affects you. And here, I want to talk about how it affects the devil. This is really important. In the 21st chapter of the book of Matthew, Jesus was entering into Jerusalem after he had raised Lazarus from the dead. It was Palm Sunday. The people were putting palm branches on the ground. They were taking off their garments and laying them on the ground. And he rode into Jerusalem on a donkey, and the people were singing and crying, Hosanna. And here in Matthew chapter 21, verse 15, it says, and when the chief priest and scribes saw the wonderful things that he did and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore displeased. You know, it's amazing how that people that don't love God get so upset at the people who do love God expressing their praise and thanksgiving. And I believe it's because I'm not angry. I'm not saying this out of anger. I'm saying it because it's the truth and to enlighten people and set them free. But the reason people get angry at those of us who love God and express our love for God openly is because they got the devil in them. And the devil hates God. And this is just demonic rebellion. Jesus said it this way over in the third chapter of the book of John. He says that those who live in darkness hate the light, and they will not come to the light lest their deeds be reproved. And this is why the ungodly hate the godly, is because the way that we love God, the way we express our love for God, it shines light on the demonic stuff, the evil that's in them, and they don't want to be exposed. They want everybody to celebrate with them. They want to have parades celebrating their perverseness and things like this and want everybody else to adopt it. It's the devil in them. I'm not saying that out of bitterness, anger. I'm saying it's the truth. I guarantee you that is not God. So anyway, they got upset and they were sore displeased, and they said unto him, hearest thou what these say? And Jesus said unto them, yea, have ye never read out of the mouth of babes and sucklings, thou hast perfected praise? Man, that's awesome. Let me turn over and read to you that verse that Jesus is quoting from. This is from Psalms chapter 8. And in verse 1, it says, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all of the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mayest still the enemy and the avenger. So Jesus was quoting this verse, and in quoting it, he changed a couple of the words. Not that it was incorrect in the Old Testament. This is more like a commentary. It's just substituting another word, but it's the same thing. And Jesus said it this way, out of the mouth of babes and sucklings, thou hast perfected praise. In the Old Testament, it says, out of the mouth of babes and sucklings, thou hast ordained strength. And so by putting these two verses together, they don't contradict each other. They complement each other. The Lord is saying that praise is strength. Man, there is power in praise, not only to affect your heart, but it is strength against the enemy. It goes on to say in Psalms chapter 8, it says, out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. So when you are praising God, you are releasing strength. A scripture that goes along with this is Nehemiah chapter 8, verse 10, where it says, the joy of the Lord is my strength. And so when you are praising God, you are releasing spiritual strength. It takes strength to praise God in the face of opposition. When you feel like crying and for you to go ahead and praise God, man, it takes strength. You are releasing the spiritual strength that God has placed on the inside of you. And specifically, it is ordained to still the enemy and the avenger. You know, there are examples in the Bible of demonic stuff manifesting and people start praising God and it drives the demons out. There's also examples of when you praise God that it draws the power of God. I believe the reason for this is because over in Isaiah chapter 14, I better turn over and read this because again, I'm not sure I'd quote all of this correctly. But in Isaiah chapter 14, it's talking about Lucifer. Isaiah chapter 14 and verse 12 even calls Lucifer by name. It says, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Here's the reason that he was cast down and all of this happened. In verse 13, it says, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High God. You know what this is saying? This is Lucifer talking, and he didn't hate God. He envied God. He wanted to be like God. He wanted the praise that was going to God to come to himself. And so when you start praising God, what you are doing is rubbing the devil's nose in his defeat. The thing that he has always wanted, praise to be directed towards him, instead you are directing it towards God, and Satan is the ultimate egomaniac. Satan cannot stand to have God praised. He hates it. And just like those scribes and Pharisees that came out and they were so upset because the people were worshiping Jesus, they couldn't stand it because they were full of the devil. And Satan in them just rebelled at it. This is what's happening to people today. And when you go to praising God, you are driving him away. He cannot stand in the presence of praise. And this is andiology. I'm not going to say thus saith the Lord on this, but this is my opinion based on the things I just said. I believe that this is why Satan comes up with a fat man in a red suit who rides in a sleigh and reindeer pull him all around the world and he gives presents. Now, there is a foundation for St. Nicholas. I'm not against St. Nicholas, but I am against the way that Santa Claus. I think it's Satan trying to divert praise away from God. He just can't stand it. You know, at Christmas, even though it's been so secularized and commercialized, still at Christmas, you'll hear people listening to songs like Joy to the World, one of the greatest songs that was ever written. And even unbelievers will listen to that and they will think on things that they don't think about any other time during the year. And so despite all the commercialism, there still is a core of godly things that happened at Christmas, and I think Satan just couldn't stand it, and so he tries to divert people's attention away to the Yule log, and which was a demonic type of thing, and to all of this other stuff, and he tries to divert their attention. At Easter, instead of focusing on the resurrection, trying to get people excited about finding Easter eggs that a bunny lays. I tell you, anybody that believes that a rabbit can lay eggs can believe that you can change your gender. Just wake up one day and all of a sudden be a different gender. It's weird. And this is the kind of stuff that Satan does. He just is forcing people to get their attention off of the godly things. He cannot stand it when people go to praising God. You know, over in the 16th chapter of the book of Acts is where Paul and Silas had gone to Philippi and they were preaching the gospel. And within just a very short period of time, they were beaten and they were thrown into prison. And here they were in prison, and it was unjust. They hadn't done anything wrong, and yet they were beaten. Their backs were lacerated. Their feet and their hands were put in the stocks, and they were put in the darkest, lowest part of the prison. This would have been a great opportunity to be depressed. This would have been a great opportunity to be sad and just talking to God about how bad things are. And look at this here in Acts chapter 16, verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. You know, if you look this up in the Greek, it says that the prisoners hung on every word. They weren't just hearing with their ears. They were listening with their heart. This ministered to them. They saw these people probably paraded past them as they were headed towards the dungeon, and they were beaten, and they heard them. They hung on every word. And suddenly there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's bands were loosed. You know what? I believe that God got to tapping his foot to the music and going along with them as they were singing, and an earthquake came and it knocked all of their chains off, opened up all of the doors. And it says the keeper of the prison, awakening out of his sleep and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. In the Roman system, if your prisoners escape, they would put the jailer to death. That was quite a motivation for him to keep these prisoners safe. And when he saw that the earthquake had opened up all the prison doors, he just supposed that the prisoners had fled. I mean, if you were in prison and all of a sudden an earthquake opened up all the prison doors, most people would escape. And so he was going to kill himself rather than let them kill him. And it says in verse 28, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. You know, this is as big a miracle as anything else, is the fact that not a one of those prisoners escaped. They all could have escaped, but not a one did. You know why? Because they had experienced something. They heard people that could have been griping and complaining, and they were praising God and praying and glorifying God instead of glorifying their problem. And it touched them on a heart level to such a degree that they were experiencing more freedom in prison than they ever could experience outside of prison. And they all stayed there. They could have escaped, but they didn't. And that was a miracle. And because of it, the jailer, he just said, what must I do to be saved? And Paul and Silas led him and his whole

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws. Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: Start Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: 2 Timotheus 4. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van de evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Als je dit ook betrekt als op jezelf gepositioneerd in het volk van God, en je weet dat wij mensen moeten zijn van het woord van God, zodat wij ons niet neigen naar dingen die jouw vlees wil horen, die jouw oor strelen. Dat staat ook in het rijtje van dingen die je waar je voor moet waken, is dat je niet op zoek gaat naar antwoorden die je eigenlijk ten diepste zelf wilt ontvangen. Dat we niet op zoek gaan naar dingen die onze oren strelen, maar dat we op zoek gaan naar de daadwerkelijke antwoorden die liggen in Gods woord en in de geest van God. Waardoor we weer gewoon radicaal daarin zijn. En daarom zei ik net van, ik ben altijd die vervelende vriendin. Het is niet zozeer... je kent het waarschijnlijk wel. Op dat moment denk je dat het antwoord in iets anders ligt. Of je denkt dat je goed bezig bent. En eigenlijk moet je gewoon even stilstaan. En ik weet dat... En daar wilde ik het nog even als voorbeeld geven. Ik weet dat vanuit mijn tijd met... toen ik bijbelschool wilde doen. Dat begon met een verlangen voor bijbelschool. Toen ging ik daarover spreken met God. En toen zei ik, Heer, oké, ik ben bereid om naar bijbelschool te gaan als u mij daar wil hebben. Heer, zend me over heel de wereld, waar u maar wilt. En toen bleef ik elke keer denken aan Engeland. En toen dacht ik, ja, waarom Engeland? Is dat gewoon mijn eigen gedachte? Dat hoor ik ook heel vaak mensen zeggen. Hoe weet ik of het mijn eigen gedachten zijn? Nou, dan zeg ik dus heel vaak van, ja, eerst wist je het niet. En toen stelde hij de vraag en dan weet je het wel. En dan moet je ook vertrouwen dat je zijn stem hebt gehoord. En dan gewoon stappen gaan zetten. En dus toen, dat was elke keer wat bij me terugkwam. En toen hoorde ik, en toen zei ik, oké, Heer, Engeland is nog vrij groot. Waar dan in Engeland? En toen hoorde ik elke keer, ja, er kwam elke keer terug bij mij Bristol. En dat is dus een plaats in Engeland. Maar ik had dus ook al wel een keer in de wandelgangen gehoord dat daar een bijbelschool zat. Dus op basis daarvan zei ik, ja, maar dan is het niet van God. Want ik weet dat al. En ik was op zoek naar iets wat helemaal uit de lucht zou vallen, waar ik helemaal niks van af had geweten, waarvan ik dacht, en dat ik dan zo'n verhaal had, dat ik het op de kaart opzocht en dacht, zo, het bestaat ook nog ook. Maar dus ik ging eigenlijk een beetje toen als een kip zonder kop te werk, waarbij ik dus wel echt op zoek was naar God, maar het niet in de juiste dingen. Want toen hoorde ik een prediking over versnelling. En diegene zei, ja, je moet God vragen om versnelling als iets te traag gaat. En je moet God vragen heel specifiek. Dus ik zei, oké, Heer, ik bid voor versnelling. Morgen voor 12:00, dan wil ik weten waar ik naar bijbelschool moet. En toen, ja, 's middags kwam ik thuis. En ik wist het eigenlijk, ik wist niks nieuws. Ik wist niet, ik had verwacht van, er gaat iemand naar me toe komen die gaat zeggen waar ik op bijbelschool moet zitten. En dus ik zeg tegen God, een beetje gefrustreerd, ik zei, Heer, ja, waarom heeft u niemand gestuurd? En toen zei God, ja, ik wil dat je het gewoon aan mij vraagt. En toen, ik weet nog heel goed, toen moest ik heel hard huilen. Want ik dacht, ja, dat is ook helemaal waar, joh. Ik ben hartstikke druk bezig geweest. En gedacht dat het vast wel op die manier kwam en op die manier kwam. Maar God wilde gewoon tot mij spreken. En het is altijd nog de manier geweest waarop God de grootste openbaringen heeft gegeven in mijn leven. En dus toen zei ik, oké, Heer, dan vraag ik het aan u. En ik zei, Heer, waar moet ik heen? Toen zei hij Bristol. Toen wist ik het, toen heb ik gelijk achter de computer gezeten. Toen heb ik me ingeschreven. En uiteindelijk is het dus, en uit, ja, alle vragen, ik probeer zo, dat wil ik nog als toegift meegeven, zo specifiek mogelijk goede vragen stellen. Dan krijg je ook goede antwoorden. En zoveel mogelijk doorvragen. Dus heel veel details vraag ik. Dan vraag ik, oké, Heer, wat is er in het komende seizoen wat u voor mij heeft? Nou, dit en dit en dit en dit. Heer, waar wilt u dat ik mee ga stoppen dit komende seizoen? Dit en dit en dit. Heer, hoe? En dan soms denk ik, oh nee, maar dat vind ik lastig. Of in één keer denk je van, oh nee, maar financiën of zo. Dan zeg ik, oké, Heer, hoe moet het met financiën? En dan krijg ik een antwoord. En dan komt er nog weer een vraag in me op. En dan ga ik die gewoon elke keer, want daardoor geef je het ook geen kans. Je geeft het geen grip, want je zegt elke keer, zeg je, oké, nou leg ik het gewoon bij u neer. Want die vraag, die weet u ook vast wel te beantwoorden. Want als u mij stap A geeft, geeft u me ook wel stap B. En soms op een gegeven moment dan denk ik, nou, nu weet ik voldoende. En dan stop ik met mijn vragenvuur. En dit doe ik ook niet iedere dag. Dus meestal heb ik één keer in de maand of zo. Dan heb ik echt behoefte om even een hele hoop vragen te stellen. En dan de rest van de tijd gaat het gewoon dag aan dag in gesprekken vanuit je binnenste. Dus je communiceert met Gods geest. En in de ochtend geef ik daar dan iets meer tijd aan. Maar zo is het voor iedereen ook anders. En sommige mensen, dat is ook een valkuil. Je bent op zoek naar de verkeerde antwoorden in de verkeerde dingen. Dus heel veel mensen komen naar een dienst en vragen dan bijvoorbeeld aan mij, ja, en hoe doe jij dat met jouw tijd met God? En dat is een hele bekende vraag die mensen stellen aan mensen in bediening. Maar dan zeg ik altijd, ja, er is een reden waarom jij die vraag stelt. Kan ik jou helpen met jouw tijd met God? Zijn er dingen waar jij tegenaan loopt, waar jij van zegt dat je daar doorbraak in nodig hebt? Want de sleutel ligt niet bij mijn tijd met God. De sleutel ligt in jouw relatie met God. En de dingen die hij jou geeft om te doen, en dat je die gaat doen, en dat je die vol enthousiasme doet, en je niet laat terughouden, en ook niet laat misleiden door wat anderen allemaal doen, en dat het vast wel beter is dan wat jij doet. Als jij doet wat God van jou vraagt, dan ben je op de goede weg. Amen.
2: Amen. Dat is ook makkelijk in je huwelijk als je vrouw alle moeilijke vragen aan God stelt en niet aan jou. Dat is een huwelijkstip. Dat scheelt heel veel. Dus ik zeg altijd gewoon, ik weet het niet, vraag maar aan God. Meestal weet ik het ook echt niet, dus dat scheelt. Oké, volgende punt over valkuilen. En als we ze niet allemaal doen vanavond, doen we de helft. En dan gaan we de volgende keer verder. Want ik geloof dat we dit niet moeten overhaasten. Amen, ik geloof dat het belangrijk is dat we dit goed neerzetten. De volgende valkuil is, mensen denken dat ze het niet, dan moet ik zelf dat ding drukken, denken dat ze het niet, multitasken, dat ze het niet hoeven of kunnen leren. Nou, dit is een bekende valkuil als het gaat om geestelijke dingen. En ook wel eens kritiek wat je hoort als ik een boekje schrijf over geneeszieken. Ik weet nu al wat mensen hierop gaan reageren. Als het echt van God is, hoef je het niet te leren. Wie heeft dat wel eens gehoord? Als je het echt van God is, weet je wel, ben je Gods stem verstaan? Nee, maar als het echt van God is, hoef je het niet te leren. Profetie, nee, maar als het echt van God is, hoef je het niet te leren. Nou, we hebben hier weer onze Herman. We zijn geest, ziel en lichaam. Dat geestding moeten wij leren hoe dat werkt. Zelfs ook bij Samuel sprak de Heer met een hoorbare stem. We hebben het ook gezien in het Nieuwe Testament. De mensen verstonden het niet. Bij Samuel, de Heer sprak meerdere keren en hij onderscheidde het niet. En dan zegt hij, maar hij kende de Heer nog niet. Goed, nu kende Samuel de Heer nog niet. Het woord van de Heer was nog niet aan hem geopenbaard. Dus wij kunnen
3: leren, wij moeten leren. De Bijbel zegt ook in 1 Korinthe 13 dat wij profeteren ten dele nog. En we zijn nog aan het groeien en ontdekken. Dus geestelijke dingen moet je ook leren en ontdekken. Ik geef heel vaak het voorbeeld dat ik nu veel meer genezing zie dan 10 jaar geleden, 11 jaar geleden, 12 jaar geleden. Niet omdat God veranderd is of gegroeid is. Ik heb dingen geleerd. Hoe het wel werkt, hoe het niet werkt, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. En ik ben nog steeds aan het leren. Ja, het wonder komt van God, maar hij heeft een kanaal nodig. Amen. En wij zijn dat kanaal en wij leren hoe we het beste kunnen samenstromen en een kanaal kunnen vormen. Dus je kan het wel zeker leren. We leren zijn stem, zijn gedachten, zijn impressies leren we herkennen. En ik kan ook zeggen, ik versta de stem van God beter als 10 jaar geleden. Een andere tekst die hierbij hoort, of een tekst in de Oude Testament, zie je vaak profetenscholen. Heeft u dat wel eens gelezen? De profetenscholen die er waren rondom de profeten. Waarom was er een profetenschool? Omdat ze het moesten leren. Amen. Waarom liepen de discipelen met Jezus mee? Omdat ze dingen moesten leren. We moeten dingen leren, ondanks dat ze geestelijk zijn. Maar dit is wel een grote valkuil van sommige mensen, dat ze denken dat zij er geen rol in hebben, dat ze het niet hoeven te leren. Een volgende punt is, er zijn mensen die, de Bijbel zegt dat de geest van God is in ons. Wij worden door de geest van God geleid. Wij worden voornamelijk geleid door de innerlijke leiding van Gods geest. Maar er zijn ook heel veel mensen, gelovigen, die door externe zaken geleid willen worden. Die door externe zaken geleid willen worden. Nou goed, ik las al de tekst voor van het lotwerpen. En ik weet dat er nog steeds christenen zijn die dat doen. Op die manier. Die werpen het lot om geleid te worden door de geest. Maar dat is iets externs. Maar de geest van God wil je leiden van binnenuit. Nu een ander voorbeeld, wat dichterbij ligt bij heel veel mensen. Wil je veel mensen in je dienst doen, doe een profetische avond waar je belooft over iedereen te profeteren. Iedereen zit vooraan met zijn recordertje klaar. Want mensen zijn heel erg hongerig naar een woord van de Heer. Maar ze hopen altijd iets te horen wat God zichzelf nog niet verteld heeft. Maar de Bijbel zegt niet, zoveel als er door profetieën geleid worden, zijn de kinderen van God. Nee, jij moet zelf geleid worden door de geest. Een profetie kan misschien iets bevestigen. En zelfs als een profetie iets totaals nieuws aankondigt, heeft het nog geen enkele meerwaarde. Want iemand kan ernaast zitten. Het feit dat God, dat iemand iets profeteert, betekent niet dat het Gods wil is. Iemand kan ernaast zitten. Iemand kan zijn eigen verlangen of gedachten profeteren. Dus als iemand inderdaad tegen jou profeteert, start een kerk, maar het is niet God, kan je wel denken, nou, ik heb een woord van de Heer. Je hebt meer nodig dan die ene profetie. Want God moet je uiteindelijk de roeping en de zalving geven en de genade geven, anders komt er helemaal niks van terecht. Dus je hebt meer nodig dan alleen die profetie. En dus ondanks dat je profetie hebt, betekent nog steeds niet dat het de wil van God is. In de context van profetie, je moet ook leren om te onderscheiden en te testen. Maar dan moet God nog steeds tot jouw geest spreken. Jij moet nog steeds zelf het woord van de Heer dragen waar je op kan staan, zoals Petrus op water liep. Dat je zelf kan zeggen, ik doe dit omdat God gesproken heeft. Toen God ons riep, God riep ons voor bediening. Duidelijk woord van de Heer, ik roep je voltijd om te spreken en te bedienen. En het werd buitenaf bevestigd door een profetie. Wat fijn was, zodat mensen om ons heen die daarbij zaten ook die bevestiging hadden. Maar voor mezelf, het meest zekere woord voor mij is niet wat ik gehoord heb van die profetie. Is het woord van de Heer wat ik zelf draag in mijn geest. Dat is waar ik op wandel. Dat is waar ik op wandel. En wat dat is innerlijk, innerlijk. En niet mensen, je hebt mensen die hebben zo'n stapel profetieën. Er gebeurt geen reet in hun leven, geen kont. Iets net te zeggen. Maar nee, nog een profetie, nog een profetie. Ik vond het mooi altijd met, we hadden en helaas is die overleden, Steve Meyering. Deden we vaak profetische diensten mee. Een enorme zegen. En Steve herkende mensen. En dan zei hij, wat is er uitgekomen? Wat heb je gedaan met de laatste profetie die ik je gegeven heb? Oké, ga ik niet opnieuw over je profeteren. Waarom wil je een nieuwe profetie als je niks hebt gedaan met de vorige profetie? Als je op dezelfde plek zit in je leven. En ik ga daar straks misschien nog wel iets over zeggen. Of anders de volgende keer, maar dat is belangrijk. Andere mensen bidden. Heer, als dit van u is, laat dan 4 rode auto's langs rijden. Nou, Jezus bad nergens. Heer, als u wilt dat ik naar Jeruzalem ga, laat 4 kamelen langslopen. Dat is externe zaken. Externe zaken, maar de geest van God leidt je er binnenuit. Kan er soms bijzondere, unieke leiding komen? Ja. Maar dat is niet de voornaamste manier. Daar ga ik straks nog wel iets meer over zeggen. Ik hoorde laatst wat een mooi verhaal. Het was een mooi voorbeeld van een voorganger. Die kreeg een aanbod te vragen of hij in een gemeente wilde komen. Hij was aan het wandelen en bidden. En hij vroeg, Heer, moet ik dit doen? En als ik het doe, moet ik dan interim voorganger worden? Of moet ik daar vast blijven? En met dat hij het bad, vaart er een schip voorbij met de tekst erop interim. Naam van het schip. En was een woord van God voor hem. Kan God op die manier spreken? Absoluut. Maar als jij net zo lang gaat... Weet je, dit is geen theologie of doctrine. Oh, als ik aan bidden ben, moet ik langs het kanaal gaan lopen. Weet je wel? Heer, moet ik interim voorganger worden? Blauwe Jantje 64, wat is dat voor woord? De Katharina, een nieuwe vrouw. Katharina. Heer, met wie moet ik trouwen? Weet je, nou, in één keer... Met Blauwe Jantje, ja. Zoek in het telefoonboek bij de B. In ieder geval. Dus kan God zo spreken? Ja. Alleen het is niet de meest gebruikelijke manier. Het is niet de meest gebruikelijke manier waar we naar zouden moeten zoeken. En sterker nog, dit is daarom. Hè, hoeveel mensen hebben niet tegen ons geprofeteerd dat we een kerk moesten starten? En we hebben verschillende kerken gestart, maar dat we zelf voor kerk hier zouden moeten starten en zouden moeten leiden. Of zoveel mensen. Nee, ik ervaar echt het woord van God dat je in een kerk moet starten. Het is geen woord van God. Ze zien talent, ze zien roeping, ze zien bekwaamheid. En ze interpreteren dat. Ze denken zelf, dat zou goed werken. En dan wordt het gebracht als woord van de Heer. Maar dat is niet hoe het werkt. Je kan zoiets niet doen, tenzij God zelf zegt. Dus 20 mensen kunnen iets zeggen. Maar als God het zelf niet zegt, niet bevestigt. Weet je dat je het niet moet doen. Amen. Zit hier iets heel belangrijks in Handelingen 20? Vanaf vers 9. Heb ik die hier? Nee. Die mag je even opzoeken. Handelingen 20 vanaf vers 9. Ik vind dit altijd een hele belangrijke tekst als het hierover gaat. En we gaan lezen van Handelingen 20 vanaf vers 9 tot en met vers 14. We vallen even halverwege in over Filippus. Even kijken hoor. Nou, heb ik hier de verkeerde tekstverwijzing? Het is Handelingen 21, sorry. Denk ik. Net als hier. Ik heb eens Handelingen 21 opgooien. Ja. Gaat over Filippus, de evangelist. Deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. Hadden de gaven van profetie. Let op, en toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea. Dus hier zie je mensen met de gaaf van profetie en je hebt een profeet. Nou, Paulus had een woord van Jezus dat hij voor de keizer moest terechtstaan, dat hij naar Jeruzalem moest. Van wie de naam Agabus was. Hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Punt. Wat is heel belangrijk, is die punt daar. Want wat zegt Agabus niet? Dus je moet niet gaan. Dat zouden velen van ons gedaan hebben met zo'n woord. Maar dat doet hij niet. Hij onderscheidt alleen wat hij ziet, maar hij geeft geen conclusie, omdat God hem die niet gaf. Toen wij dit hoorden, hier kwam de reactie van mensen. Smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij, Paulus, niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. Nou, dit is interessant, want hier zie je dus dat er allerlei verschillende interpretaties en meningen meteen beginnen te spelen. Maar Paulus was sterk omdat hij zelf een woord van de Heer had. Hij wist zelf waar hij naartoe moest. Zelfs Jezus zelf verscheen aan hem om het te bevestigen. Nou, dit is zo ontzettend belangrijk, omdat je ziet ook hoe belangrijk de interpretatie is. En die mensen begonnen te smeken. Maar Paulus wist wat hij moest doen. Paulus wist wat hij moest doen. Nou, dan zie je hoe belangrijk het is dat we volwassen omgaan met profetie. En het punt hier is eventjes, hè, dat Paulus had zelf die innerlijke leiding. Voor mij is dat altijd het belangrijkste. Het moeilijke is soms, weet je, wie heeft dit wel eens gehad? Je twijfelt ergens over, dan vraag je andere mensen om mee te bidden. En je krijgt 6 woorden die alle 6 iets totaal anders zeggen. De Heer zegt, hou vast. De Heer zegt, laat los. De Heer zegt, blijf staan. De Heer zegt, loop weg. Ja, wat is het nou? Vasthouden, loslaten, weglopen, teruggaan. Soms heb ik ontdekt dat dat soort dingen het alleen maar erger maken. Tenzij je eerst zelf een antwoord hebt en dan kan iemand anders kan het bevestigen. Of soms gaan dingen prijs God wel dezelfde richting op. Maar het is niet altijd makkelijk. Dus daarom is die innerlijke bevestiging is zo ontzettend belangrijk. En niet allerlei uiterlijke omstandigheden, ook al zijn het profetieën. Ook al zijn het profetieën. En dan komen we bij op het volgende punt. Oh. Niemand staat tussen jou en God in. Niemand staat tussen jou en God in. God heeft zijn geest uitgestort. Die woont in jou. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Jij kan direct met God communiceren. Niet via je pastor. Niet via de profeet. Heel veel christenen hebben nog steeds een oud-testamentisch model. Waarbij je iemand had, de P van een persoon. Oh, wacht, dat is een heel slecht voorbeeld. De I van iemand. Ik wil namelijk ook de P van priester of profeet doen. Maar dan hebben we 2 keer de P. Dat is een beetje verwarrend. Je hebt de I van iemand. Lekker genderneutraal. In ieder geval. En vroeger was het zo. In het Oude Testament stond die profeet of die priester stond tussen jou en God in. Jij kon niet direct zelf naar God gaan. Dat kon niet. Dat moest via de priester, dat moest via de profeet die offers bracht, die gezalfd was, die in het heilige der heiligen mocht komen. De priester, he, die had dat boskleed, de Urim en de Toenim, en die kon die bij God horen. De profeet kon God horen, maar jij niet. Dus het moest altijd via iemand anders. Nou, sommige christenen hebben nog steeds dat oud-testamentische denken. Die denken dat in het Nieuwe Testament dit de P van pastor is. Waarbij de pastoor tussen hen en God in staat. Nee, er staat niemand tussen jou en God in. Er is 1 middelaar, dat is Jezus Christus. Jij bent direct verbonden aan God. En als alle pastoors slim zijn, zeggen ze prijs de Heer. Want die verantwoordelijkheid wil je niet dragen, kan ik je vertellen. Amen. Maar sommige mensen denken dat nog steeds. En dit zie je ook terug in... Arjan die is bijna bij allemaal, gaat al bijna altijd om deze spreek. Je hebt nog steeds van die kerken, daar kom je dan en dan spreek je en dan vraagt de voorganger: wil je na de dienst nog voor iedereen bidden? Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Waarom wel? Beetje raar. Waarom moet ik voor iedereen bidden? Ja, kan iedereen nog komen voor gebed? Nee, eigenlijk ook niet. Want wat leer ik die mensen onbewust? Dat je van mij afhankelijk bent. En volgende week ben ik er niet. Maar ik wil dat ze morgen bidden. Dat ze dinsdag bidden. Dat ze woensdag bidden. Dus ik ben steeds minder voor mensen gaan bidden. Tenzij, wat is Bijbels? Is zieken genezen, demonen uitdrijven. Bidden voor de doop in de Heilige Geest. Ja, je kan met iemand instemmen in gebed. Dat kan. Eenstemmig verlangen. Het gebed van geloof bidden. Dat zijn allemaal Bijbelse gebeden. Maar niet dat jij een soort, dat, weet je, als je dat gaat doen met, ja, als je nog gebed wil, kom maar naar voren. En als het gaat over mensen die net tot bekering zijn gekomen, die niet weten wat ze moeten bidden of wat de Bijbel zegt, hartstikke goed. Maar het is triest, het is gewoon ronduit triest dat dat in kerken gebeurt, waar mensen al 25 jaar in de kerk zitten en nog steeds iemand anders nodig hebben die voor ze bidt. Het klopt gewoon niet. We houden een model in stand. Weet je, en het heeft ook vaak te maken met dat pastorale model. Want mensen zijn bijna een soort slachtoffer of afhankelijk van. Ik geloof in discipelschap. Als jij niet weet hoe jij moet bidden, gaan we jou leren bidden. Maar ik ga het niet voor je doen. Zo vaak komen mensen naar de diensten. We zeggen, ja, ik heb een probleem of ik weet niet wat ik moet doen. Wil jij bidden en vertellen wat ik moet doen? Dan zeg ik, nee. Vanwege twee redenen. Dan is het, ja, Tom heeft gezegd. Daar zit ik al niet op te wachten. Maar dan gaan ze nog bij jou in de... Maar misschien is er over een tijdje weer iets. En dan moet je zelf naar de Heer. Als iemand wijsheid tekort komt, laat hem dan zijn pastor roepen. Nee, laat hem zelf vragen aan God. Ik wil jou niet binden aan mij. Ik wil jou binden aan God en aan zijn geest en aan zijn woord. En God geeft overvloedig. Nogmaals, we kunnen met iemand bidden. Weet je wat ik heel vaak zeg? Weet je wat ik ga doen met je? Ik ga met je instemmen dat God je wijsheid gaat geven. Want dat zegt de Bijbel. En je gaat zelf bidden. En als het nodig is, ga je bidden en vasten. Maar jij gaat een antwoord ontvangen van de Heer. Waarom? Terugkomt op het vorige punt. Zelfs al heb ik een duidelijk woord van profetie voor ze, moet ze nog steeds in hun eigen geest weten. Moet ze nog steeds in hun eigen geest weten. Anders gaat het niet goed. Er is één God, één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. Je had die beweging had je in het verleden. Je had de Shepherd of Discipleship Movement. En uiteindelijk, die beweging is uiteindelijk helemaal geklapt. Omdat het veel verder ging. Het begon met geestelijke covering. En het werd steeds sectarischer. En het werd steeds manipulatiever. En uiteindelijk ook een aantal kernleiders stapten er vanaf. Maar waar mensen, waar gelovigen, geen persoonlijke beslissingen mochten maken in hun leven. Als ze wilden verhuizen, moesten ze overleggen met hun geestelijk leider. Als ze dit wilden, moesten ze overleggen. Als ze dat wel eens van baan wilden wisselen. Weet je, als iemand aan mij vraagt, mag ik van baan wisselen? Moet je niet bij mij zijn? Mensen gingen toch niet naar Petrus en Paulus toe of naar Jezus? Weet je, dat als mensen met dat soort issues bij Jezus kwamen, zei Jezus, wie heeft mij als rechter over u aangesteld? Jezus was zich niet met allemaal dat soort dingen aan bemoeien. Kan je mensen advies geven? Helpen? Absoluut, als mensen daarom vragen. Maar dat is iets anders dan dat jij de keuzes voor hun maakt. Nogmaals, moet je niet eens willen. Moet je niet eens willen. Je wordt er zelf diep ongelukkig van. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. Nogmaals, als mensen vragen, hey, heb je wijsheid, wil je inspreken, wat denk jij, dat is een ander iets. Maar niet dat, hè, maar dat is een hele beweging geweest. Ook mensen met een sterke gaaf van profetie staan niet tussen jou en God in. Jij staat rechtstreeks in contact met God. Niemand staat tussen jou en God in.
4: Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
5: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
4: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Komen we op het volgende punt. En dat is, niemand staat op zichzelf. Want je bent wel verbonden aan andere mensen. Je bent verbonden aan je pastor. Je bent verbonden aan de gelovigen om je heen. Je bent verbonden aan andere mensen. We zijn samen één lichaam. Dus het is ook niet individualistisch. Dat is ook belangrijk om te beseffen. En nogmaals, je bent onderdeel van het lichaam. Je hoort onderdeel te zijn van een lokale gemeente. Je hoort onderdeel te zijn, je hoort onder leiderschap te staan. Dat zijn allemaal Bijbelse dingen. En de Bijbel zegt, gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Waar waakt die voorganger over? Over jouw ziel, over jouw geestelijke staat. Omdat zij rekenschap moeten afleggen en dat ze dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Nou, dat is een hele openbaring voor heel veel voorgangers. Zo Sommige mensen hebben geen schapen, die hebben geiten. Die hebben alleen maar gemekker. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat heeft immers voor u geen nut. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen of de oudste onderdanig. Wees alle aan elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Heb je het weer? Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar nederig geeft haar genade. Nou, de Bijbel spreekt over verschillende structuren of structuren, voornamelijk relationeel. Dus waar de Bijbel onder andere over spreekt is discipelschap. Discipelschap. Het is heel goed als je christenen om je heen hebt die een stap verder zijn dan jij, waar je wijsheid aan kan vragen, waar je advies aan kan vragen. Amen. Het is goed om lokaal. Het is sowieso, je hoort in een lokale gemeente te zitten. Soms krijgen wij mails van mensen. Wil Tom naar mijn huis komen om voor me te bidden? Ik ben ziek. En dan sturen we terug. Jacobus zegt, roep de oudste van de gemeente. Niet roep Tom de Wal, roep de oudste. En dat is één van de twee antwoorden. Of mijn gemeente gelooft niet in genezing, of ik heb geen gemeente. Oké, dan hebben we twee andere problemen. Maar het probleem is niet dat Tom de Wal niet kan komen. Het probleem is dat je niet in een gemeente zit, of dat je in een gemeente zit die er niet in gelooft. Ja. Dat is het probleem. Niet dat ik geen tijd heb om te komen. En we gaan het probleem met de wortel aanpakken en het niet verschuiven. Maar de Bijbel spreekt over leiderschap, heel duidelijk. En dus je staat niet op jezelf. Je staat niet op jezelf. Dat is belangrijk om te beseffen. De Bijbel spreekt ook bijvoorbeeld over raadgevers. Raadgevers. Soms zal je moeilijke of complexe situaties hebben. En je kan tegen dingen aanlopen waar je zelf geen antwoord op hebt. Sommige mensen komen in een moeilijke fase in hun huwelijk, of in opvoeding, of financiën, of zakelijk, financieel, van alles en nog wat. En dan kan je raadgevers. De Bijbel spreekt over raadgevers meerdere keren. Spreuken 11 vers 14... zegt, als er geen wijze raad is, komt een volk ten val. Maar er komt een verlossing door veelheid van raadgevers. Plannen falen als er geen overleg is. Maar door veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Dus discipelschap zijn christenen die een stap verder zijn dan jou. Als het goed is, heb je die om je heen waar je dingen aan kan vragen. Je hebt een pastoor waar je van kan leren, als het goed is, waar je dingen aan kan vragen. En voor sommige specifieke situaties kan je raadgevers vragen. De Bijbel zegt, plannen falen als er geen overleg is. We hebben ook met frontrunners een business community. Soms hoor je mensen dat je zegt, ja, ik ben zoveel geld kwijtgeraakt, of dit is helemaal zakelijk mislukt. En dan hoor je wat en dan denk je, met wie heb je dit overlegd? En dan vraag je, met wie heb je dit overlegd? Met niemand. Nee, daar ging het mis. Want er waren mensen geweest met expertise, of die dit al 10 keer hebben gedaan, die precies konden aanwijzen waar dit hele ding fout ging, vooraf. Het probleem is, je maakt geen gebruik van raadgevers. Zeker als het gaat over moeilijke en complexe dingen, zou het heel goed zijn om raadgevers te hebben. En die kan je ook zoeken, die kan je ook vragen voor specifieke dingen. En dit is het ding, want dus, dat bedoel ik ook nog even te zeggen. Zometeen zal ik nog iets zeggen voor die raadgevers. Niemand staat op zichzelf, dus ja, jij hoort God. Maar wat jij daarmee doet, heeft invloed op de mensen om jou heen. Want je zit in een lichaam, je woont in een familie, al die dingen meer. Amen. Dus je keuzes en de dingen die je doet, hebben een weerslag op de mensen om je heen. Femke zei het, als je heel stellig zegt, God zegt, mensen om je heen zien dat. Die zien ook als het niet gebeurt. Nou, als het gaat over raadgevers, wat is belangrijk voor raadgevers? Even een paar eisen. Nummer 1, ze moeten objectief zijn. Ze moeten objectief zijn. En dat vinden mensen soms lastig om objectief te zijn. En met objectief bedoel ik dat soms willen mensen heel graag dat je in hetzelfde schuitje komt als hun. En soms kunnen christenen uit goed bedoelde advies, jaren terug maakte ik dit mee, waar waar mensen die we goed kenden in één keer gingen scheiden. En we waren echt, waren gewoon totaal beduust. En toen sprak ik iemand uit de kerk die heel veel wijsheid had. En die zei, ja, ik wist dat dit ging gebeuren. Wat was er namelijk gebeurd? Een goed bedoelde christen was daar binnen gelopen en die zag dat het totaal escaleerde in een huwelijk, dat ze totale ruzie had. Ze had tegen die vrouw gezegd van, wacht, dit kan niet. Kom maar even mee en woon maar even bij mij en dan gaan we het oplossen. Heel goed bedoeld, maar daar was de schade. Want je haalt iemand uit het probleem en in één keer is dit veel fijner. Dit is veel rustiger, er is geen conflict. En in één keer ben je 10 stappen dichter bij scheiden dan samen de derde wereldoorlog uitvechten. Tot je eruit bent. En hij zei, toen die stap was genomen, was het proces bepaald. Goed bedoeld, maar geen wijsheid in die situatie. Ik heb het niet over misbruik of geweld, heb ik het niet over. Maar het had in een fase gezeten, in dat geval waar het gered had kunnen worden. Maar iemand die even als raadgever, maar wel het verkeerde. Daarom zie je dat de Bijbel spreekt over meerdere raadgevers. Zeker met dat soort complexe situaties is het goed om even te overleggen. Of even wijsheid in te winnen. Van wacht, soms doorzien mensen niet de consequenties van hun daden. Want je zet een stap in een bepaalde richting en de kans is heel groot dat die richting wordt doorgezet. Dus wat heb je nodig? Je hebt wijsheid nodig en soms heb je meerdere raadgevers nodig. Mensen moeten objectief zijn. Mensen moeten objectief zijn. Even om het voorbeeld van scheiding te blijven. In één keer zijn er soms mensen om die mensen heen die zelf gescheiden zijn. Die advies gaan geven. Ik kijk echt nooit tv, maar de hele tijd terug zag ik een fragment over. Dat ging over scheidingen. En er was dan een huwelijkstherapeut en die ging mensen helpen die in scheiding lagen. Het probleem was, die was zelf al 3 keer gescheiden. Dat is geen therapeut, dat is een ervaringsdeskundige, maar op negatieve gebied. Het verbaast mij soms. Weet je, er zijn ook van die professionele organisaties. Sommige, als je kijkt naar de vrucht, overal waar ze instappen gaat mis. Waarom zou je het er weer... Wat denk je, dat je nummer 38 bent en dat het nu wel goed gaat? Maar het voorbeeld, sommige mensen kunnen niet objectief zijn. Die willen eigenlijk dat je in hetzelfde schuitje terechtkomt als hun. Dus je moet mensen hebben die objectief zijn. Het moeten mensen zijn die mogelijk in dezelfde positie zouden kunnen staan als jij. In andere woorden, stel je voor je hebt een uitdaging met de opvoeding van je kinderen. Je loopt ergens tegenaan. Is het niet handig om een single iemand te vragen die nooit kinderen heeft gehad, om te vragen wat die denkt wat je moet doen? Amen. Want iemand moet mogelijk in diezelfde positie kunnen zitten. Als jij een zakelijke keuze moet maken, die gaat om vastgoed, juridisch, fiscaal, grote bedragen, is het niet handig om te vragen aan je rokende tante Annie die in de bijstand zit, wat zij denkt wat je moet doen?

Kijk, als God spreekt, wat zegt de Bijbel? De vrucht van de geest is liefde, vrede, is positief. Sommige mensen claimen dat God spreekt in hun leven, maar ik zie geen enkele positieve vrucht. Ik had laatst nog met iemand, die ging over iemand die profetie had gegeven. Ik zeg, weet je, ik was er helemaal klaar mee. Ik zei, het heeft helemaal niks met God te maken. Ik ben het gewoon beu. Ik zeg, kijk naar alle vrucht. Onrust, verwarring, gezeik. Als dit van God is, ik geloof er helemaal niks van. Want als dit van God is, dan heeft het behoorlijk beroerde vrucht voortgebracht. Het heeft geen enkele positieve vrucht voortgebracht. Dus dan weet ik dat het niet van God is, want aan de vrucht herken je de boom. Aan de vrucht herken je de boom. En dit is niet de vrucht die de Bijbel schetst over de dingen van God. Over het spreken van God. Over de vrucht die hoort te zijn in Gods koninkrijk. Dus Jezus is heel duidelijk over. En dus sommige mensen ook voor objectiviteit. Er zijn heel veel kerken gestart uit een splitsing. Is niet de wil van God. Mensen hebben ruzie in hun kerk, worden eruit gezet of gaan er zelf uit, nemen een deel van de mensen mee en zeggen dan, God heeft me geleid om een kerk te starten. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij heeft een andere kerk kapot gemaakt. Sommigen zeggen, maar ik had gelijk. Ja, dat Jan Sjoerd had daar een hele goede preek over. Ik had toch gelijk. Absalom had ook gelijk, maar hij maakte het koninkrijk van Israël kapot. Met je gelijk kan je alles kapot maken. Maar dat is niet hoe God leidt. God leidt je niet om een splitsing te veroorzaken, mensen te stelen als een dief en dan te zeggen, ik heb een werk van de Heer gestart. Nou, stelen is nooit het werk van de Heer, dat is al het werk van de vijand. En zelfs al spreekt God tot je om een kerk te starten, moet het fundament goed zijn. Als jij start uit de splitsing, wat je zaait, is wat je gaat oogsten. Iedere kerk die start uit de splitsing, eindigt in de splitsing. Ik heb nog nooit een uitzondering gezien. Waarom? Dat is wat je in je fundament hebt zitten. Waarom zegt, wees niet dwaas, wat de mens zaait, zal die ook oogsten. Dus dat is wat je gezaaid hebt, is het vroeg of laat de oogst die je gaat krijgen. Dus je staat niet op jezelf. Amen. Nee, niet dat we 20 punten gaan redden vanavond. Maar dat maakt niet uit. We hebben een goede avond. Halleluja. Oké, een achtste. Dat is niet echt een valkuil, maar wel een misverstand. Is dat we een switch moeten maken. Van Gods stem verstaan naar geleid worden door de geest. Omdat als we het hebben over Gods stem verstaan, dan noemen we eigenlijk het thema tekort. Noemen we het thema tekort. Omdat God op zoveel meer manieren kan leiden dan alleen maar met zijn stem tot jou te spreken. Soms weet ik gewoon in mijn geest dat ik iets moet doen. Soms spreekt God tot zijn woord. God kan op allerlei manieren spreken wat de leiding is van de Heilige Geest. Amen. En het hoeft niet alleen maar te zijn Gods stem. Dus het zou beter zijn, hè, een van de dingen die we gaan ook zien met de leiding van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt over dat in onze geest kunnen we bijvoorbeeld onrust of vrede ervaren. God hoeft niks te zeggen, maar je hebt een soort stoplicht in je geest die op rood of op groen staat. Soms als je ergens over bidt, je hoort helemaal niks, maar je weet gewoon, dit moet ik niet doen. Of je krijgt een onbehagelijk gevoel in je geest. Dat is leiding van God. Ondanks dat je de stem van God misschien op dat moment niet hoort. Ik hoef niet de stem van mijn vrouw te horen om te weten wat ze bedoelt. Vaak is één blik voldoende. Amen. Alle mannen zeggen amen. Amen. Au. Een andere vorm van leiding is dat God geeft je wijsheid. Gewoon wijsheid hoe je dingen moet doen. Dat is sowieso interessant. God vertelt je wel heel vaak de wat, maar niet de hoe. God geeft heel vaak de wat, maar niet de hoe. De hoe heb je wijsheid voor nodig. Heel simpel voorbeeld. Toen wij begonnen met frontrunners. Het was Steve Meyering, die profeet, die profeteerde. God gaat je een enorme mediabediening geven. Je zal duizenden mensen discipelen.

0: door het internet. Nou, dit was de tijd waar nog geen één kerk zijn preek uitzond op YouTube. Er waren geen online bijbelscholen, het was er allemaal niet. We kregen dat woord van Steve. Ik wist amper hoe ik een computer op moest starten. Dat woord klikte in mijn geest, dus ik had de wat. Maar God geeft je niet de hoe. God zegt niet, ga naar de camerawinkel, koop een 4K-camera, sluit hem aan op een HDMI-kabel naar een... Nee, dat zijn dingen die moet je zelf uitzoeken. Ga naar youtube.com, maak een account aan. Klik op de bevestigingslink in je inbox. Leg op of die niet in de spam zit. Dat gaat God je niet allemaal vertellen. Dus God geeft een woord. Hè? God kan bijvoorbeeld een woord geven. Start een kerk. Hoe je dat doet, heb je wijsheid voor nodig. God kan een woord geven. Misschien hè, dat je oudste wordt in de kerk of leider. Maar leiderschap vraagt skills. En God geeft je niet een soort op een lijstje. Let hierop, let daarop, let zus. Dat zijn allemaal dingen die je moet leren. En waar je wijsheid voor nodig hebt. Waar je wijsheid voor nodig hebt. En dat is belangrijk om te beseffen. En soms is dat een zoektocht en soms heb je daar dus andere mensen ook voor nodig. Ik denk dat ik het bij 9 punten ga houden. Dan is het precies niet op de helft, gewoon omdat het kan. Nee. Het 10e punt is wat groter, dat is niet handig. Maar. Sommige mensen krijgen nu een error. Nee, je moet stoppen op 10, want we hebben... Nee, ik stop op 9. Heb je daar een profetische betekenis voor, Nel? Voor de 9 of niet? Nee, zie je? Nel, die krijgt een error. Die denkt, had dan gestopt bij 7. Dat was het getal van de volheid. Dan had ik 21 punten moeten hebben, Nel. Dan kon ik het in 3 delen. Die komen nog. Ja, dat is een hele goeie. 9. Balans in bevestigingen. Nou, dit verhaal kent u wel van Gideon die zijn picknickkleed een paar keer uit zijn tent gooide. He, de vacht en dan moest het land eromheen, moest dit vochtig zijn en dan moest het droog zijn en andersom en het hele verhaal. Nou, bevestigingen. 9e punt heb ik genoemd, balans in bevestigingen. Omdat soms zie ik mensen dit verhaal gebruiken om nog steeds allemaal dekentjes uit te gooien en allerlei bevestigingen te vragen aan God. En daar valt wat over te zeggen. En ja, het is goed dat dingen bevestigd worden. Maar het hoeft niet altijd te gebeuren. Als het gaat om belangrijke keuzes, levensbepalende of gewoon belangrijke keuzes, sowieso is het goed dat het bevestigd wordt, maar sowieso is het goed dat je daarnaast raadgevers hebt. Of mensen die wijsheid hebben of iemand die je discipelt. Zelfs als het van God is, kunnen zij je ook even helpen met een stukje wijsheid. Oké, we erkennen dat dit van God is, maar heb je hier aan gedacht? Of hoe denk je dit te doen? Of als je dit doet, hou dan rekening mee dat misschien dit... En dan kunnen we gewoon even helpen. Dat zou sowieso goed zijn. Het kan ook zijn dat je meerdere mensen om je heen zegt... en dat mensen er oprecht over gaan bidden... en dat ze allemaal terugkomen en zeggen... ik denk niet dat dit van God is. Dan moet je ook opnieuw gaan nadenken. Kunnen we moeilijk vinden, want dat vraagt nederigheid. Ik weet nog dat toen wij frontrunners waren gestart... we hadden eerst een klein kantoortje... en het gebouw wat we nu hebben in Werkendam... God sprak zo duidelijk tot mij, dat is je gebouw. Ik had alleen één probleem. Geld. En het probleem was niet dat we te veel hadden, het probleem was dat we het niet hadden. En de maandelijkse kosten waren namelijk 50 keer zo hoog als waar we zaten. En we hadden in één klap meer geld nodig dan in de hele periode, gewoon voor de verbouwing en de aanschaf van techniek, dan wat in de hele periode van bediening tot dan toe tegen binnen was gekomen. Dus in het natuurlijke was het totaal onmogelijk. En ik wist, dit is een belangrijke beslissing voor mij, maar ook voor de stichting. Als dit niet van God is, zitten we met z'n allen in het schuitje en gaan we ten onder. Als het wel van God is, moet er nog steeds een heel groot wonder gebeuren. Dus ik wist, ik kan deze beslissing niet zomaar maken. En dus ik belde Jan Sjoerd Pastekamp. En Jan Sjoerd was een geestelijk vaan. En ik vond het eigenlijk lastig om die vraag voor te leggen, omdat ik eigenlijk maar één antwoord wilde horen. Herkenbaar? Want, en ik wist 100%, het is ook gebleken, dat het van God was. Maar ik wist ook, ik kan dit niet zomaar doen zonder andere mensen raad te vragen. Inspraak te vragen. Maar ik vond het wel lastig. Want ik wist ook, als Jan Sjoerd zegt, Tom, dit is niet van God of je zit ernaast, moet ik me erbij neerleggen.
1: En dus ik belde Jan Sjoerd op en ik vergeet nooit zijn antwoord. Dat ik zo mooi vond. En dat was zo mooi als Jan Sjoerd als vader. Ik legde de hele situatie uit. Ik zeg, Jan Sjoerd, dit is het verhaal. We moeten uit dat gebouw. God spreekt over dit gebouw. Ik zeg, ik heb het geld niet. Ik weet ook niet hoe ik eraan moet komen. Het is 50 keer te duur. Ik zeg, maar ik geloof wel dat God spreekt. En mooi aan Jan Sjoerd vond ik dat hij gaf niet meteen antwoord. Hij zei, Tom, ik ga erover bidden. Dat is al een heel goed teken. Heel goed teken. Hij zei, Tom, ik ga erover bidden. Ik kom erbij op terug. En hij belde terug en toen dacht ik, oeh, wat gaat het zijn, hè? En zei hij, Tom, ik heb erover gebeden en ik heb niet het idee, ik dacht, dat je het niet moet doen. Dus hij zei, mijn zegen heb je. En toen zijn we ervoor gegaan en God heeft wonderlijk voorzien. Maar eigenlijk, ik denk dat iedereen ten diepste bij mij een antwoord horen had. Want jij bent er echt helemaal van overtuigd. Maar soms kan het zo zijn dat je meerdere raadgevers hebt. En dat die allemaal, Kijk, bijvoorbeeld een tijd geleden had ik iets dat iemand zei, joh Tom, ik denk dat je dit of dit niet moet doen. En toen zei ik van, nou, dankjewel. En dat leg ik dan objectief bij meerdere andere mensen neer. In dit geval bij drie andere mensen die ik hoog heb staan. Ik zeg, joh, dit zegt die persoon, ik heb die persoon hoog staan. Willen jullie hierover bidden, meedenken en laat me weten. Nou, die andere personen zijn in dit geval, nee, dit is wel wat je moet doen, waar je mee door moet gaan. Maar dat is dan iets wat je kan doen met mensen die hoog hebben staan, maar wel objectief. Wel objectief. Nou, dus als het gaat om bevestigingen. Je hebt mensen die laten niks bevestigen door anderen. Dat is niet goed. Als het gaat om grote, belangrijke keuzes. Hè, maar als je vraagt om een bevestiging, vertel dan het eerlijke verhaal, objectief, en stel een open vraag. Niet, denk je ook niet dat ik dit moet doen omdat de Heer het heeft gezegd? Ja, tuurlijk. En maar soms merk je dat mensen geven een hele. Ze hebben je al. En dan zegt ze, toch? Nee, dat is niet open. Dat is niet open. Wat ik echt tegen een soort zei, ik zeg, ik kan het niet betalen, ik heb het niet, ik weet ook niet hoe ik eraan ga komen. Ik denk dat het van God is. Wilt u erover bidden? En stel een open vraag aan mensen. Stel een open vraag. En geef ze dus zo. Het kan ja en het kan nee zijn. Je hebt ook mensen die alles zien als bevestiging. Ja, ik stond bij het stoplicht, ging op groen. Toen dacht ik, de Heer zegt ook, ga gewoon maar door. Die mensen heb je ook. Alles wat gebeurt. Weet je wat, ik kap me jou drie keer. Ja, of twee of drie meer. Staat alles vast. Ja. Nee, het was geen één keer. Je hebt van die christenen, die zien alles als bevestiging. Die zijn, waarom? Ze willen maar één ding horen. En ze gaan allerlei dingen erbij zoeken. En daar moet je soms ook wat objectief in zijn. Als jij bijvoorbeeld altijd hebt over, weet je, soms hoor je die mensen met partnerkeuze van, ja, en toen zei die ook, passen jullie niet goed bij elkaar? Ja, nadat je hebt verteld over 26 dates. En je de hele tijd hebt zitten appen, zegt hij, nou, passen jullie niet goed bij elkaar? Oh, wat een bevestiging. Nee, dat is geen bevestiging. Dat is niet objectief, dat is niet onafhankelijk. Amen. Sommige mensen zien alles als bevestiging en dan krijg je ook allerlei rare dingen. Dus daar moet je ook gewoon objectief en onafhankelijk in zijn. Je hebt sommige mensen ook die vragen overal bevestiging voor. Heer, mag ik tijd met God houden? Wat denk jij? Mag ik dit doen? Mag ik dat doen? Mag ik zus doen? Je hebt niet overal bevestiging voor nodig. Heer, mag ik op vakantie gaan? Je mag zelf weten of je op vakantie gaat. Weet je, het zijn van die christenen die vragen overal en dan willen ze een ander ook. Nee. Dus belangrijke keuzes, ja, doe dat met een open vraag. Vraag mensen om raad te geven, in te spreken. En wat zal uiteindelijk bevestiging zijn? Dat het uitkomt en goede vrucht draagt. Amen. Dat het uitkomt en goede vrucht draagt. Amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
4: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van een levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En ik geloof dat u gezegend bent. En we zijn bezig met de naam van Jezus. De naam van Jezus. Eigenlijk de Filippense brief, hoofdstuk 2. Maar we waren gekomen bij vers 10. Van vers 9 eigenlijk. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken. Boven alle naam. Boven alle naam. Er is geen enkele naam die zoveel autoriteit heeft als de naam van onze Heer Jezus Christus. Geen koning, geen koningin, geen president, geen premier die zijn naam zoveel macht heeft als de naam van Jezus Christus. Dan zegt hij op dat in de naam van Jezus elke knie zult buigen en elke tong zult belijden dat Jezus Christus is de Heer tot de glorie van God de Vader. Nou, toen waren wij begonnen met, ja, wat is eigenlijk dat naam? Wat is in dat naam geïnvesteerd? En toen begonnen wij te kijken in het boek van Handelingen. De eerste kerk, Petrus en Johannes hadden net een man genezen die niet kon lopen zijn hele leven lang. En daardoor werden ze voor de rechtszaak gebracht bij de Farizeeën en de Sadduceeërs. Als je leest in Handelingen 4, vanaf vers 7 zegt hij: en toen zij hun in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam heb je dit gedaan? Zelfs de Farizeeën weten: dit is gedaan in een naam die kracht heeft. Hij zegt: door welke kracht, eigenlijk het woord is daar: door welke autoriteit of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hem: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en al en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Hij zegt: door Jezus Christus. Maar de Farizeeën vroegen: door welke naam? Omdat ze begrepen de kracht in een naam. Hij zegt: door welke naam heeft u dit gedaan? En ze zeiden: dat is door Jezus Christus, de naam van Jezus Christus. De naam van een persoon is gelijk aan de persoon. Okay? Stel je voor, okay, dat je uitgezonden zou worden door koning Willem-Alexander om hem te representeren in een wereldleidersmeeting. Okay? In een bijeenkomst voor wereldleiders. Okay? Nou, als je daar aankomt, niemand kent jou. En als eerst zouden ze je niet naar binnen laten. Totdat je dat brief laat zien, dat komt vanuit koning Willem-Alexander. Waarom? Je komt in zijn naam, je komt in zijn plaats. Okay? En omdat je dat brief hebt, omdat hij jou hebt gezonden, en je komt in zijn naam, word je binnengelaten. Niet omdat jij zelf toegang had moeten hebben. Hoor maar heel goed. Niet omdat jij zelf toegang had moeten hebben. Nee. Je kwam naar binnen omdat je had toegang doordat de naam, de persoon die je heeft gezonden, heeft jou gezonden in zijn naam. En hij heeft toegang. En doordat jij komt in zijn naam, heb je ook toegang. Zo ook de Bijbel. Zo ook in ons leven. Nou, we kunnen ten alle tijden bij de Vader komen. We kunnen ten alle tijden bidden voor de zieken. We kunnen ten alle tijden wonder verwachten. Waarom? Wij komen niet in ons eigen naam. We komen in de naam dat is boven elke andere naam. Dat is de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft de toegang. Hij heeft alles al overwonnen. En omdat wij komen in zijn naam, hebben wij ook automatisch overwonnen. Waarom? Wij staan in zijn plaats. Man, je moet het begrijpen. Wanneer je zegt in de naam van Jezus, dit, ga weg. Of ik commandeer wonderplaatsen vinden, noem maar op. Nou, de geesten, als je iemand bevrijdt bijvoorbeeld, oké? De geesten, ze moeten naar je luisteren. Weet je, er was een plek in de Bijbel dat er waren aantal mannen, de zonen van Skefa. De Bijbel noemt het de zonen van Skefa. En zij kwamen en ze wilden iemand bevrijden. En ze zeiden tegen de demon: we commanderen jou in de naam van Jezus die Paulus predikt. Dat even lezen samen. Handelingen 19, ja, vanaf vers 13. Hij zegt: een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezwaarden, ze zijn exorcisten, wachten het de naam van Jezus uit te spreken over hun de boze geesten had. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skifa, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar van u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hun af. En toen hij hun overmeesterd had, bleek hij sterk dan zij, zodat zij nakt en gewond uit de huis vluchtte. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. Een vrees overviel hun allen. En de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Nou, deze overpriesters, de zonen van de overpriesters, ze wilden de naam van Jezus gebruiken. Nou, ze waren al exorcisten. Ze deden al demonen uitdrijven. Maar ze deden op een andere manier ervoor. Alleen nu, toen Jezus kwam, Jezus deed het met zoveel autoriteit door gewoon te spreken. En nu wilden ze dat, zij wilden nu dat gaan gebruiken. En ze zeiden, we bevelen jou in de naam van Jezus. We bezweren u bij Jezus die Paulus gepredikt wordt weg te gaan. Nou, de demon zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar wie bent u? Waarom? Deze mannen, ze wilden de naam gebruiken, maar ze hadden geen enkele inzicht in de naam van Jezus. En het kon niet. Dus het heeft niet alleen maar gewoon met de uitspraak te maken, nogmaals. Want ze hadden Jezus gezegd. Oké, ze hadden Jezus gezegd, maar ze hadden geen enkele openbaring over de naam. Dat naam, Filippenzen 2 vers 9, wat we hebben gelezen, hij zegt dat naam is boven elke andere naam. Als je een christen bent en je gelooft in Jezus Christus, je gelooft in hem als de Heer van je leven, je bent gered. Jij moet weten dat je autoriteit hebt wanneer je dat naam gebruikt. Jij weet het. De zonen van Skifas wisten dat niet. Zij wilden gewoon doen wat Paulus deed, zonder enige openbaring. En de boze geest dacht, Jezus ken ik, van Paulus heb ik gehoord. Wie ben jij? Weg hier. En hij sprong op hun. En ze moesten wegrennen. Nou, laten we nog meer kijken naar hoe dat naam gebruikt werd door de eerste kerk eigenlijk. Natuurlijk in Marcus zei Jezus zelf erover, Marcus 16, als je leest vanaf vers 17, toen Jezus uit de dood opstond. Hij zei, en hen die gelooft, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam, zie je dat? In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In mijn naam zullen zij in vreemde talen spreken. In mijn naam zullen ze slangen oppakken. In mijn naam zullen ze iets dodelijks drinken en het zal hen beslist niet schaden. In mijn naam zullen ze handen op de zieken leggen en zij zullen wat? Gezond worden. In mijn naam. In mijn naam. Dat is de kracht in de naam van Jezus. In Johannes 14 spreekt de Bijbel eigenlijk hier wat meer over, voordat Jezus naar de hemel ging. Hij zei, tot nu toe heb je nog niks gebeden in mijn naam. Johannes 14 vanaf vers 12. Laten we dat samen even lezen. Hij zegt, voorwaar, ik zeg je wie in mij gelooft en zal de werk die ik doe ook doen. En hij zou groter dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Hij zou groter doen dan deze. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Man. Wij hebben de grootste cadeau ontvangen. Dat is de naam van Jezus. Hij zegt, wat je ook zult vragen in mijn naam, zal ik doen. Nou, iemand zegt nu van, ja, maar ik heb wel eens de naam van Jezus gevraagd en het is niet gebeurd. Dan of Jezus heeft gelogen, of wij doen iets niet goed. Nou, laten wij dat ene stukje weghalen, want Jezus kan niet liegen. Dat weten we allemaal. Hij heeft gezegd, alles wat u in mijn naam zult vragen, zal ik doen. Alles wat u in mijn naam zult vragen, zal ik doen. Dus als hij niet kan liegen, want je gelooft in Jezus. Want als je kan liegen, dan hoef je niet in hem te geloven. Dan ben je ongelovig als je niet in hem gelooft. Als je niet denkt dat hij echt is. Maar u bent gelovig. U gelooft in zijn naam. U gelooft in hem. U bent gered. Nu, in plaats van te zeggen van, ja, ik heb het gedaan, het heeft niet gewerkt. Blijf het doen. Zoek uit, oké, wat mis ik nog? En blijf het doen. Je zal resultaat zien. Want hij heeft gezegd, alles wat u in mijn naam zult vragen, dat zal ik doen. In het boek van Johannes 16, vers 23, zegt hij het nog mooier. Hij zegt, en op die dag, zult u mij niets vragen. Dat is de dag dat hij is opgestaan uit de dood. En hij is naar de hemel gegaan, oké? Hij zegt, op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Alles, niet sommige. Tot nu toe hebt u niks gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zou worden. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zou, maar u openlijk de dingen over de Vader zou verkondigen. Alles wat u zult vragen in mijn naam zal de Vader u geven, zegt hij. En toen zei hij, tot nu toe heb je niks gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zou worden. Dus hij wil niet alleen maar dat je gelooft, hij wil dat je blijdschap volkomen wordt. Dus wanneer je bidt, God wil je graag antwoorden geven. Want dat maakt je geloof nog sterker. Okay? Je blijdschap wordt volkomen. Je bent toch blij dat je in Jezus gelooft. Je bent toch dankbaar dat je tot God kan komen. Nu zegt Jezus, ik wil je ook nog eens antwoord geven. De Vader wil je ook nog eens antwoord geven, opdat je blijdschap volkomen zou zijn. En dan gaat hij door, als je kijkt in het boek van Hebreeën 1, vers 1. We kijken nog steeds naar de naam van Jezus, oké? Okay? Waarom het alle macht en alle autoriteit heeft. Jezus heeft zijn naam geërfd. Als je leest in het boek van Hebreeën 1, vanaf vers 1 zegt hij, nadat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken had, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, de alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is de hoogste wat er is. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hun. De naam van Jezus is hoger, want hij heeft de naam als een erfdeel ontvangen. Hij is zoveel hoger geworden dan de engelen. Zoveel meer geworden dan de engelen. Weet je, sommige bepaalde religieuze groep, ik ga geen naam noemen, ze zeggen dat Jezus een engel is. Hij is niet de Zoon van God, hij is engel Michael. Dat klopt totaal niet, dat is dwaarleer. Dat is dwaarleer, dat is heretiek. Heresy, dwaarleer. Okay? Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. En hij heeft dus zijn naam als erfdeel ontvangen. We hadden gelezen in Filippenzen dat hij heeft de naam geschonken gekregen. En hij heeft de naam ook verdiend. Hij heeft de naam ook verdiend. Hij heeft daarvoor iets gedaan. Voor iemand die niet geboren is in zo'n rijke familie. Of zo'n familie die al een naam heeft. Die gaat dan werken en die gaat grote daden doen. Dan krijgt dat persoon een naam. Bijvoorbeeld, oké? Okay? Een primeur is niet geboren als een primeur. Hij is geboren gewoon als een normale burger. Maar onderweg wordt hij een primeur. Een vicepresident of een primeur of een minister-president. Al deze dingen. Nou, hij heeft dat naam verdiend. Nou, Jezus heeft ook zijn naam verdiend. In het boek van Colossenzen 2, vers 13 zegt de Bijbel. En hij heeft u toen u dood was in overtredingen en de onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigen uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit de midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hun getriomfeerd. Hij heeft overheden en machten. Overheden en machten heeft hij ontwapend. Dus hij heeft de macht van de duisternis verslagen. En daardoor heeft hij ook een naam ontvangen. Hij heeft de naam verdiend, hij heeft daarvoor gewerkt. Door de machten teniet te doen. Zijn naam heeft kracht, nummer 1, omdat hij heeft het als erfdeel ontvangen. Nummer 2, hij heeft het geschonken gekregen. En nummer 3, hij heeft het verdiend. Door Satan te neer te doen slaan. Onze tijd is nu alweer op vandaag. En van nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Oh, hallo.
1: Mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Jacobus was de halfbroer van Jezus. Hij heeft een brief geschreven aan de christenen in zijn tijd. Daarin schrijft hij: want wij struikelen alle in veel opzichten. Jacobus 3, vers 2. Toen onze kleindochter Anne een half jaar oud was, begon ze zich aan mijn handen op te trekken. Vanaf die dag oefenden we samen voor de Olympische babyspelen. De dag waarop ze haar eerste stapjes zette, was ik er ondersteboven van. Een absolute mijlpaal. Toch zou onze kleindochter nog heel wat keren over een stuk speelgoed struikelen of uitglijden over onze parketvloer. Nooit hebben we dit haar verweten of haar erom afgewezen. Integendeel, met een kusje en een snoepje moedigden we haar aan om weer op te staan. Met alles wat in ons is, geloofden we in haar. Bij ons allemaal staat een bordje: Gods droom in uitvoering. Struikelen is een onderdeel van onze geestelijke groei. Jacobus, de halfbroer van Jezus, zei, ik herhaal het nog een keer, want we struikelen alle in veel opzichten. God weet dat je struikelend uit het land van de slavernij op weg gaat naar het beloofde land. Met alles wat in hem is, gelooft God in jou. Ondanks je falen, houdt hij van jou. Daarom zegt Spreuken 24, vers 16, al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Als je struikelt, krabbel je weer overeind. Nelson Mandela zei ooit: beoordeel mij niet op hoe vaak ik ben gestruikeld, maar op hoe vaak ik weer ben opgestaan. Let wel, struikelen is niet hetzelfde als terugvallen in de zonde. Je bent pas in zonde gevallen als je je zonde niet belijdt, maar bedekt, het geheim houdt. Omdat je God niet meer onder ogen durft te komen. Of omdat je bang bent door God en mensen veroordeeld te worden. Weet je, loop maar gewoon achter Jezus aan en houd zijn hand stevig vast. De andere halfbroer van Jezus, Judas, schrijft in zijn korte brief dat God in staat is je voor struikelen te behoeden en je onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen. Judas 1, vers 24.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
8: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. de overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan, hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen. Hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken, beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekering, het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe, dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen. Over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham? God zelf maakte hem een instrument voor zijn glorie. Dan ga je bidden, God, maak mij gewillig om gewillig gemaakt te worden. Dat gebed heb ik het eerste gehoord toen ik in Nieuw-Zeeland was. Een theologisch student, Chris Lethbridge, had met zwemmen een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij was verlamd van zijn hals tot zijn tenen. Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had, dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was, of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden, mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan u. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed. Heer, wilt u mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven? Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn Heilige Geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen: Eens meer der Liebe mich versenken. Je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar Hij. Hij in mij, ik in Hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Een hele goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die zich verstopt. Voor degene die bang is dat anderen zouden ontdekken wat er gebeurd is. Wat hij gedaan heeft of wat haar is aangedaan. In de naam van Jezus spreek ik tegen schaamte. Laat los. Je zult deze persoon niet langer dwingen om met gebogen hoofd door het leven te gaan. Schaamte zegt, er is iets fundamenteel mis met jou. Maar het evangelie zegt, Jezus heeft jouw schuld, jouw schande en jouw veroordeling gedragen. En daarom spreek ik waardigheid over je. Til je hoofd op. Niet uit trots, maar omdat Christus je heeft gekocht met zijn bloed. Vader, genees de plaatsen waar schaamte zich diep heeft vastgezet. Breng waarheid waar geheimhouding jarenlang macht heeft gehad. Breng licht in de duisternis. Genade zonder ontkenning. Je bent niet geroepen om voor altijd gebukt te blijven onder gisteren. Jezus zegt tot jou, sta op en wandel verder. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Wie is de Heilige Geest? De Geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de ontzagwekkende doet mij leven. God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, mijn redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten. U bent de trooster. U bent de Geest van de waarheid. U bent de Geest van Yahweh. U bent de Geest van wijsheid en kracht. De Geest van raad en verstandig beleid. De Geest van kennis en de vrezen des Heren. U bent de Geest van de genade en de gebeden. U bent de Geest

0: Iran kennen we van de nieuwsbeelden. Politieke spanningen, demonstraties, gevangenissen, dreiging. Maar er speelt zich nog een ander verhaal af. Het verhaal van een kerk die men probeert klein te houden en die toch blijft groeien. Voorgangers en evangelisten worden gearresteerd. Christenen worden verhoord en krijgen gevangenisstraffen. Huiskerken moeten voorzichtig opereren. Gelovigen weten dat de keuze om Jezus te volgen serieuze gevolgen kan hebben. Vanuit de getuigenissen van DPM Internationaal horen wel zelfs over Reza, de Iraanse vertaler die zijn werk nooit voltooid zag worden, omdat hij werd vermoord door het regime. Maar luister goed naar wat daarna komt. Ze krijgen de kerk niet stil. Nieuwe mensen komen tot geloof. Er wordt gebeden. Er wordt gevast. Er wordt in het geheim onderwijs gedeeld. Er worden nieuwe leiders gevormd. Misschien kun je een christen gevangen zetten. Misschien kun je een samenkomst verstoren. Misschien kun je zelfs een dienaar van God voorgoed het zwijgen opleggen. Maar je kunt Gods woord niet opsluiten. Dat is precies de boodschap waarmee het verhaal over Reza eindigt. De dienaar kan tot zwijgen worden gebracht, maar het woord van God gaat verder. Derek Prince Ministries wil naast deze gelovigen staan en hen voorzien van degelijk Bijbels onderwijs. Wil jij daar onderdeel van zijn? Ga naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem

0: me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

glory. Glory. Glory.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
2: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wij vrienden en ik zijn erbij. De Sem, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
3: Dit is Guard Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst: bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: De Sem, in oktober, Jabers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat Hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws. Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, Long John Jerusalem to New York.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

Een hele goede middag en van harte welkom in de weekendshow hier op God Radio, waar we zojuist openen met die prachtige plaat van 363 en Seeker. Een van onze tips van deze maand. En 363, ja, dat is de naam die je misschien nog wel kent van heel wat jaren geleden. De Zuid-Afrikaanse band is dit jaar teruggekeerd met Voyage, hun eerste volledige studioalbum in bijna 11 jaar. En Seeker staat daarop en draait om een hele mooie gedachte eigenlijk. Terwijl wij God zoeken, is hij degene die al lang naar ons op zoek is en zelf ook het initiatief neemt. Voyage verscheen eind juni en is laat vooral eigenlijk horen hoe geloof klinkt wanneer je niet meer 20 bent, zeg maar. Maar inmiddels ook de nodige kilometers, overwinningen en teleurstellingen achter de rug hebt. Ja, en

de christelijke top 33 aan je gaan laten horen. Dat zometeen. Voor het zover is, heb ik natuurlijk nog een heleboel leuke en goede tips voor je. De eerste daarvan is een combinatie van Afro Gospel en Christian Pop. Limo Blaze en Seth Sleuter met What I Believe. Daarna Tiki Lau met een gloednieuwe single. Holy, holy.

Dit is de weekendshow op God Radio. Een hele goede middag, mocht je zojuist inschakelen. Ja, wat leuk dat je luistert weer. In deze uitzending, de eerste vrijdag van de nieuwe maand, gaan we natuurlijk weer de christelijke top 33 aan je laten horen. En alle 33 platen gaan in deze uitzending voorbij komen. En deze uitzending, die duurt nog wel eventjes, zeg maar. Want we zijn net aan het eerste uur begonnen. Zojuist hoorde je over Sticky Lau met Holy, Holy, Holy. Dat is een gloednieuwe single. En die doet het eigenlijk ook al best goed, als we het eventjes zo bekijken. Hij doet deze maand eigenlijk dubbel mee, want Spirit Breakout staat nog steeds in de top 33. En ja, waar die precies staat, dat ga je later in het programma horen. Want je moet natuurlijk wel een klein beetje de spanning erin houden. Ja, kom op, hé. Ik ga niet alles meteen vertellen. Daarvoor hoorde je Limo Blaze met Seth Sleuter met What I Believe. Die verscheen half augustus en haalde inmiddels de vijfde plaats in de officiële Britse Christian and Gospel Singles Charts. En dat is best wel een aardige prestatie voor een plaat die Afro Gospel en Amerikaanse Christian Pop bij elkaar brengt. Zeker als je dat dan vanuit gaat dat in de UK in de hitlijst verschijnt. En ja, de volgende, ken ik toevallig iets beter. Ja, It's Mr. Price met City of Gold. Die komt gewoon uit mijn eigen keuken. Ja. Daarna de gloednieuwe single van Rachel Lampa en vervolgens Rave Jesus samen met Terrain en Sun. Dit zijn de tips van oktober in de christelijke top 33.

Joy is coming. Waarheid als een koe, hè, zoals we dat in Nederland zeggen. Rave Jesus, Terrain en Sun hoorde je zojuist voorbij komen. Daarvoor hoorde je Rachel Lampa met Permission. En die plaat is echt supervers, want op 23 september maakte Century City Music bekend dat Rachel bij het label heeft getekend. En 2 dagen later verscheen Permission als haar eerste single daar. Ze schreef hem overigens samen met Andrew Rip en Ethan Hulse. En opvallend is dat het lied geschreven is vanuit het perspectief van God, die tegen zijn kinderen zegt: kom maar zoals je bent, ook met je vragen en je zwakheid. Goed, en dat brengt ons op het punt waar het uiteindelijk allemaal om gaat.

0: 30. Geen airplay, geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. 30. Dit is het geluid van jouw weekend.
1: Het is de eerste vrijdag van de nieuwe maand. Het is om heel precies te zijn 2 oktober 2026. En dat betekent dat we weer een gloednieuwe christelijke top 33 voor je hebben klaarstaan. En belooft weer wat moois te worden. De grote vraag is natuurlijk, is er aan die top wat veranderd? Ja, ik heb er een beetje een hard hoofd in. Maar het zou zomaar kunnen. Het kan alle kanten op, zelfs de goede.

0: binnen de Nederlandstalige top 12 hebben we daar ook nog. We hebben nog een Praise and Worship top 12 erop staan. Echt zeker de moeite waard. Christelijke top33.nl. Dat gezegd hebbende, vorige maand stond KB samen met No Big Deal nog op nummer 24. Deze maand 9 plaatsen later op nummer 33 met Gala Reason. En ook Kane moet terrein prijsgeven. Living Water zakt van 28 naar 32. Maar die 32 gaan we zo meteen natuurlijk pas doen. Want nu eerst gaan we naar de plaat toe die, ja, zoals ik zojuist al zei, 9 plaatsen is gedaald. KB en No Big Deal, dit is Gala Reason.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: Je luistert naar de christelijke top 33 in de weekendshow op God Radio. Het is vandaag de eerste vrijdag van de nieuwe maand. Dat betekent dat we zojuist zijn aangevangen met het draaien van die hele lijst. De nummers 33 en 32 zijn zojuist aan je voorbij gekomen. Om heel precies te zijn was Kane met Living Water de nummer 32. De plaat die je zojuist hoorde, die ging 4 plaatsen naar beneden deze maand. En daarvoor KB en No Big Deal. En die kregen het toch iets harder voor de kiezer. En zakten 9 plaatsen van 24 naar nummer 33. God of Reason komt trouwens van KB's album This Cannot Be Solved, dat afgelopen zomer verscheen. Maar op nummer 31 gebeurt er iets anders. De eerste nieuwe binnenkomer van dit uur. Claire Leslie met Full 180. Claire behoort tot, laten we zeggen, de jonge generatie Christian popartiesten. En ze begon als aanbiddingsleider, als worship leader, hè, zoals dat dan heet. En heeft inmiddels miljoenen streams opgebouwd. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dit de eerste keer is dat ik van haar hoor. Maar hey, vooral als een eerste keer. Full 180 is eigenlijk gewoon haar getuigenis in 3 minuten. Ja, laten we dat maar zo even stellen. Jezus veranderde mijn leven volledig. 180 graden de andere kant op. Daarna Toby Mac met Gio op 30 en Tate Bots op 29. Maar nu eerst.
1: Nummer

0: Ja, de jonge Tate Buds hoorde je zojuist voorbij komen. When I Pray. Vorige maand nog op nummer 22. Nu 7 plaatsen later op op nummer 29. En ook Toby Mac moest iets terug van 27 naar 30 met Lord It Feels Good. En dat deed hij samen met Gio. Een leuk detail bij Toby Mac is dat Lord It Feels Good. Dat was de enige compleet nieuwe, nog niet eerder uitgebrachte track op de guest list edition van zijn album Heaven On My Mind. En op die uitgebreide versie staan trouwens nogal wat gasten hoor. Onder andere Force Frank, CeCe Winans, Jamie McDonald en John Reddick en Therion zelfs. Ja, en die hebben allemaal een plaatje opgenomen met Toby Mac. Ja, hij had gewoon even niet zoveel zin in om het allemaal alleen te doen dit keer. Goed, dat gezegd hebbende, dan krijgen we 2 platen die exact hetzelfde meemaken deze maand. Allebei 12 plaatsen naar beneden. Ja. Ik bedoel, onderaan dan gaat er best wel veel naar beneden. Dus dan moeten er ook een aantal stijgers zijn later. Jeremy Camp van nummer 16 naar nummer 28 met Revival. En We The Kingdom van 15 naar 27 met Rescue Me.
1: Nummer 28.

0: Show op God Radio. Zojuist draaiden wij de nummer 27 voor je. Dat was We The Kingdom met Rescue Me. 12 plaatsen verlies. En ja, precies hetzelfde gebeurde ook met Jeremy Camp. Zijn nummer Revival stond vorige maand nog op nummer 16. En vinden we nu terug op nummer 28. En dat kun je natuurlijk allemaal terugvinden op www.christelijketop33.nl. Over Revival gesproken, Jeremy Camp is daarmee bewust weer wat steviger de rockkant opgegaan. De single verscheen eind juni en draait inhoudelijk om overgave, gebrokenheid en God ruimte geven om nieuw leven te brengen. Dus de titel Revival is hier niet alleen maar een lekker radiowoord. Ook de nummer 26 levert wat plaatsen in. Zach Williams en Ben Fuller stonden vorige maand nog op nummer 18. 8 plaatsen verlies dus, maar nog altijd in de lijst. Wait for me. En ondertussen, ja, dat is wel een hele mooie Wait for me. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame en het nieuws. Dus wacht ook vooral op ons.
1: Nummer

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: De christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert.
1: Top 33!
0: Nummer 25.

0: Geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend.
1: We begonnen dit uur met de nummer 25 van deze maand. Micah Tyler met Perfectly in de christelijke top 33 van oktober. 4 plaatsen omlaag. Vorige maand stond hij namelijk nog op nummer 21. Ja, triest, maar zo gaat

0: zingen. En als dat ook scoort, dan gaan ze het weer een keer met iemand anders zingen. En voordat je het weet, ben je maandenlang naar hetzelfde nummer aan het luisteren. Iedere keer met een andere zanger, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Dat even gezegd hebbende. Even frustratie uiten. Hashtag frustratie. Goed, nummer 24. Daar gaan we het allemaal om natuurlijk. Want daar zijn we natuurlijk naar onderweg. Matthew Weston, vorige maand nog op nummer 13. En levert dus eigenlijk best wel flink in. 11 plaatsen terug. Dit is Good.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

eerste vrijdag van oktober. En dat betekent niets minder dan dat wij op dit moment bezig zijn met de christelijke top 33. En zojuist hoorde je de nummer 23, Switchfoot en A Beautiful Life. En die is nieuw binnengekomen op die positie. Mooie binnenkomer ook, want Switchfoot klinkt hier onmiskenbaar als Switchfoot. Rock, maar dan wel met zo'n melodie die toch meteen even lekker blijft hangen, zeg maar. Beautiful Life staat op een nieuwe album, Forever Now, dat eind juni verscheen. En inhoudelijk vind ik hem eigenlijk ook best wel sterk. Het leven kan tegelijk bitter en mooi zijn. Je hebt misschien niet alles wat je wil, maar je kunt ontdekken dat je wel hebt wat je nodig hebt. Het nummer gaat ook heel nadrukkelijk door twijfel en duisternis heen, zonder daarin te blijven hangen. En dat is natuurlijk wel het knappe van zo'n nummer. Daarvoor hoorde je Matthew West. Good zakte deze maand van nummer 13 naar nummer 24. En ook daar zit een aardig verhaal achter. Matthew zegt zelf dat het nummer voortkomt uit zijn jarenlang worstelen met genade. Alsof Gods liefde iets is wat je eerst moet verdienen door goed genoeg te leven. De conclusie van het nummer: genade is geen beloning, maar een geschenk. Op nummer 22 en 21 krijgen we nu iets wat je niet iedere maand ziet. Twee nummers van dezelfde artiest direct achter elkaar. Jamie McDonald krijgt dus min of meer...

Dit is de christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert. Top 3.

0: is de christelijke top 33 op God Radio in de weekendshow. Ja, de weekendshow die iedere vrijdag wordt uitgezonden. Maar de christelijke top 33 wordt iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden. En dat is het nu toevallig vandaag. Thorin Wells met Breathe On It op nummer 20. Vorige maand nog op nummer 19. Dus die beweegt eigenlijk nauwelijks. En daarvoor twee keer Jamie McDonald. Ain't No Way daalt van 14 naar 22. En Won't Let Go. Die heeft het veel beter volgehouden, zeg maar. Die ging namelijk maar van 20 naar 21. En ze heeft dus eigenlijk nog altijd gewoon twee plaatsen in die top 33 staan. Alleen zijn ze deze maand letterlijk naast elkaar terechtgekomen. Daar zie je overigens meer over op www.christelijketop33.nl. Thorin Wells, die zijn we eigenlijk ook nog steeds niet kwijt. Sterker nog, verderop in dit uur komt hij opnieuw voorbij. En dan hebben we het over een van de grootste stijgers van oktober. Dat later dus. Breathe On It verscheen begin dit jaar en werd later ook de titeltrack van zijn 16-nummerstellende album. Inhoudelijk is het een gebed om geestelijke vernieuwing. Geen genoegen nemen met stilstand en een stilstaand geloof eigenlijk. Hè, maar vragen of God opnieuw leven wil blazen in wat dood of routine is geworden. En dat is eigenlijk ook wel, ja, we mogen dat gewoon de definitie van opwekking noemen, hè. Want opwekking is eigenlijk niks meer of minder dan dat wat dood is terug tot leven brengen. Eerst naar de nummer 19 van deze maand. Tiki Lau, Spirit Breakout.
1: Nummer 19.

0: daar gebeurt dus wel wat. Voor King & Country met Allee. Vorige maand nog op nummer 31, nu nummer 18, 13 plaatsen omhoog. En de timing is eigenlijk best wel aardig, want het nummer is nog maar sinds deze zomer uit. En zit inmiddels stevig in de liveset van de broers. Ook tijdens hun optreden in Rotterdam Ahoy op 27 augustus, jongsleden, zoals het dan zo mooi heet, stond Allee op de setlist. En werd daar toch ook wel redelijk goed ontvangen, zeg maar. Overigens, onthoud voor King & Country ook nog even, want dit is niet hun enige plaat in deze lijst. Hogerop wacht er nog eentje. Ja, een stuk hoger zelfs. Tiki Lau hoorde je daarvoor met Spirit Breakout. En die gaat iets de andere kant op, van 17 naar 19. En grappig genoeg hoorde je in het eerste uur hun nieuwe Holy Holy Holy al bij de tips. Dus wie weet, ja, gaat die op een bepaald moment ook nog wel die top 33 inkomen. Wie zal het zeggen? Misschien staat hier toch de wissel van de wacht klaar. Ja, het zou zomaar kunnen. Nu nummer 17. En ook daar hebben we een plaat die ineens serieus vaart krijgt. L. Limebear, Give Me Joy. Die plaat die doet het in de UK al waanzinnig goed. En staat al echt gewoon helemaal aan de top. In Nederland startte die wat langzamer. Maar ook hier begint hij nu toch wel een beetje de vaart erin te krijgen. Dit is nummer 17, L. Limebear.
1: Nummer 17.

christelijke top 33 met zojuist de nummer 15 van deze maand. Ja, toch eventjes eentje om bij stil te staan. Nummer 15, hij komt daar ook gewoon nieuw op binnen. De single van Nathaniel Bassey en wat een titel. Onye Kamgasi na Oyirigi. Ik heb geen idee of ik dat zo goed uitspreek, maar het betekent dus iets als Who is like unto you? Nieuw binnen dus en meteen op nummer 15. Nathaniel Bassey komt uit Nigeria en de titel is Igbo. Vrij vertaald, wie is er zoals u? Het nummer komt voort uit de wereld rond zijn Hallelujah Challenge. Die enorme online gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten waarmee hij wereldwijd miljoenen mensen bereikt. De video van deze song zat binnen enkele weken al ruim boven de 800.000 views. Dat is dus niet alleen een plaat die wij hier toevallig ontdekken. Daar zit al een serieuze beweging achter. Dat kunnen we wel gewoon rustig stellen, zeg maar. Op nummer 16, daar vinden we Elevation Worship met So Be It. En die zakt 4 plaatsen. Van 12 naar nummer 16. De plaat verscheen al in januari en werd vervolgens ook de titeltrack van het gelijknamige livealbum dat in februari uitkwam. Maar misschien is de interessantste beweging van dit blok wel de nummer 17. El Limber, Give Me Joy, stijgt van 29 naar 17, 12 plaatsen omhoog. En dat nummer heeft een opmerkelijke achtergrond. Het is gebaseerd op het oude Britse lied Give Me Oil in My Lamp, dat generaties Britten op school en in de kerk hebben gezongen. Limber maakt er een compleet nieuwe versie van en juist die combinatie van nostalgie en moderne Christian pop slaat enorm aan. De

had het al eerder gezegd, hè? Hou hem in de gaten. Ik zeg, we zien Tauren Wells later opnieuw. En tada, daar is hij dan. Wederom, What a Miracle Feels Like, nummer 13... hoorde je zojuist voorbij komen van de christelijke top 33. En kijk even naar het verschil. Breathe On It stond op nummer 19 en zakt één plaats naar nummer 20. Maar What a Miracle Feels Like kwam vorige maand binnen op 26... en vliegt nu naar nummer 13. 13 plaatsen winst. En daarmee is het één van de grootste stijgers van oktober. Het nummer staat eveneens op het album Breathe On It... en is geschreven door onder andere Tauren Wells... en Stephen Furtick. De gedachte is interessant. Een wonder voelt niet per definitie alsof alles om je heen onmiddellijk verandert. Soms sta je nog midden in het vuur en kies je toch om te geloven dat God aanwezig is. Daarvoor Tate Butts met My Defender. Die moet iets terrein prijsgeven van 11 naar nummer 14 deze maand. En dan gaan we naar de laatste plaats van dit uur. Vorige maand op nummer 10. Nu twee plaatsen lager op nummer 12. Ha. John Reddick met Holding On, Praise God.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.

0: geen airplay. Geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend.
1: Ja, ik heb het al eerder een paar keer genoemd. De eerste vrijdag van de maand is natuurlijk het moment waarop wij de christelijke top 33 voortaan uitzenden. En dit is alweer de derde keer achtereenvolgens dat we dat doen. En daar zijn we ook al een uurtje of twee mee bezig. Dus inmiddels waren we al bij die nummer 11 terechtgekomen. De plaat die je zojuist hebt gehoord. Dex en God, Can You Hear Me? En dat betekent wel overigens een stevige stap terug voor hem. Want vorige maand stond hij nog op nummer 4. En ja, dat is toch 7 plaatsen verlies, zeg maar. Maar dit is een plaat waarbij het verhaal erachter minstens...

0: 33 uit. En op nummer 10, twee werelden die je een paar jaar geleden misschien niet direct naast elkaar had gezet. Brandon Lake en Nick Jonas. The Author, vorige maand op 8, nu op nummer 10.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: For King and Country, What If I Told You? Nieuw binnen op nummer 9. En dat is wel een hele hoge nieuwe binnenkomer. De single verscheen op 10 juli en gaat eigenlijk over iets heel herkenbaars. Wat doe je op die dagen waarop je werkelijk gelooft dat je niet goed genoeg bent? Joel en Luke Smallbone zetten daartegenover dat je waarde uiteindelijk niet wordt bepaald door wat andere mensen over je hebben uitgesproken. De plaat krijgt inmiddels ook behoorlijk wat Christian Radio Airplay in de Verenigde Staten. Dat doen wij natuurlijk hier helemaal niks mee wat de christelijke top 33 betreft. Want wij zorgen ervoor dat eigenlijk de echte streaming en views, dat bepaalt of een plaat in de christelijke top 33 terechtkomt. En ja, dat hebben ze dus goed gedaan, want ze staan erin. En voor King & Country heeft daarmee deze maand dus 2 nummers in de bovenste 20 van de lijst. Allee staat op nummer 18 en deze komt binnen op nummer 9. Daarvoor hoorde je Brandon Lake samen met Nick Jonas. The Author zakt 2 plaatsen van nummer 8 en nummer 10. En juist die combinatie blijft heel bijzonder. Het nummer verscheen op 1 mei en gebruikt het beeld van je leven als een verhaal waarvan je zelf telkens probeert de pen vast te houden, terwijl God uiteindelijk de auteur is. Nu 3 platen achter elkaar. Elevation Worship en Chandler Moore op nummer 8. Daarna moeten we echt even opletten bij nummer 7. Want daar staat de grootste stijger van de hele lijst.
2: Nummer 8. Let's clap like this. Hey.

0: Je hoorde Forrest Frank samen met Lost and Found en ZVC met Two Step The Enemy. Nummer 6, één plaatje terug van, vanaf nummer 5. Ja, die plaat verscheen op 10 juli en is muzikaal eigenlijk een nogal bizarre, maar leuke kruising. Pop, Christian music en een flinke dosis country en honky-tonk. Ja, zoals dat dan heet. Forrest Frank bracht hem bovendien uit in een periode waarin hij in 2 maanden tijd maar liefst 6 singles losliet. Rust eraan doen is kennelijk niet helemaal zijn businessmodel, zeg maar. Niet helemaal zijn ding. Maar het grote verhaal hier is natuurlijk Ann Wilson. Vorige maand kwam Who I Am To You binnen op nummer 32. Deze maand staat die plaat op nummer 7. En dat zijn 25 plaatsen omhoog. En daarmee is het met afstand de grootste sprong van oktober. Het verhaal achter die plaat maakt hem eigenlijk nog sterker. En Wilson vertelde dat ze hem in april schreef in wat zij een van de moeilijkste perioden van haar leven noemt. Ze worstelde sterk met onzekerheid en haar identiteit en beschreef hoe ze zelfs vlak voor optredens soms huilend backstage zat. Who I Am To You werd haar antwoord daarop. Niet de leugens, etiketten of onzekerheden bepalen wie ze is, maar wat God over haar zegt. En op nummer 8 hoorde je Alleluia van Elevation Worship en Chandler Moore. Die gaat juist 1 plaats omhoog, van nummer 9 naar nummer 8. De officiële live video verscheen in februari en zit inmiddels al richting de 10 miljoen views. En dan nu de top 5.
1: Nummer 5.

0: Achtereenvolgens hoorde je zojuist de nummer 5 en de nummer 4 uit de christelijke top 33. De nummer 5, die komt nieuw binnen. Brandon Lake en How Good God Is. En die plaat maakte internationaal ook nogal wat los. Hij verscheen op 28 augustus en werd volgens Air One de eerste single ooit die rechtstreeks op nummer 1 debuteerde in de Media-based Christian Impressions Chart. Geen idee wat dat voor een chart is, maar hij zal vast wel ergens in staan. En Amerika kennende betekent dat dus gewoon dat hij eigenlijk alleen maar heel veel airplay heeft gehad. Maar dat helemaal terzijde, want onze hitlijst die draait helemaal niet op airplay, maar het daadwerkelijke luistergedrag van de luisteraar. En het feit dat hij in onze lijst staat, betekent dus ook dat er daadwerkelijk naar geluisterd is. En goed ook. Brandon Lake schreef het nummer met Jonathan Smith, Emily Wiseband en Derek Sutherland. De gedachte erachter is mooi. Soms leer je Gods goedheid juist kennen, doordat je hem nodig hebt in perioden die je zelf nooit gekozen zou hebben. En dan, achtereenvolgens, ja, daarna draaiden we de nummer 4, Elevation Rhythm, samen met Joshua Queen. Amazing, ook volledig nieuw in de lijst en meteen de top 5 in. De inspiratie is niet heel erg moeilijk te horen. Amazing Grace, ja, dat is hem. Het nummer gaat over opnieuw verwonderd raken over genade. Iets wat voor christenen misschien zo vertrouwd kan worden dat wij bijna vergeten hoe radicaal het eigenlijk is. Joshua Queen schreef het samen met Josh Holiday, Stephen Verdick en Zach Lawson. En Amazing staat trouwens ook op het nieuwe Washed Project van Elevation Rhythm. Ja, full circle, zoals het dan heet. En daarmee zijn we aangekomen bij de bovenste 3 uit de christelijke top 33. Forrest Frank stond vorige maand nog op nummer 2. Deze maand 1 plaats lager.
1: Nummer 3.

0: Joshua Queen met Demons. En die doet precies het tegenovergestelde van Forrest Frank. Vorige maand op nummer 3, nu op nummer 2. Demons is trouwens al sinds januari uit en heeft dus een behoorlijk lange adem, kunnen we wel zeggen. Het nummer gaat over die strijd die zich soms in ons hoofd afspeelt. Angst, leugens, geestelijke strijd en daartegenover de naam van Jezus. De officiële lyric video heeft inmiddels meer dan 3 miljoen views. En dat is best indrukwekkend. Mogen we eerlijk over zijn. Forrest Frank hoorde je daarvoor met Oké. Vorige maand op nummer 2 en nu dus op nummer 3. Ze wisselden er gewoon hun plaats om, zeg maar. Een heerlijk simpele plaat ook. Rommel in huis, rekeningen op tafel, stress. Te veel op je telefoon zitten. Gewoon het echte leven, zeg maar. En daar middenin besluiten, God heeft goede plannen. Dus uiteindelijk komt het goed. De single verscheen begin mei.
1: De bovenste 10 platen nog even voor je op een rijtje.
0: En dat maakt de tijd voor een overzicht van de top 10 van deze maand. De christelijke top 33. Je hebt hem de afgelopen ruim 2,5 uur aan je voorbij horen komen. En inmiddels zijn we dus bij

0: top aangekomen. Wie staat er op nummer 1? Ja, dat lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Maar voor de vorm zal ik het dan toch even voorlezen. Hè? Op nummer 10, Brandon Lake en Nick Jonas met The Author. Vorige maand stonden ze nog op nummer 8. Deze maand op nummer 10. Ze zijn dus twee plaatsen gedaald. Nummer 9, een nieuwe binnenkomer voor King & Country. What If I Told You. Op nummer 8, een plaats die één plaatsje gestegen is. Vorige maand dus op nummer 9. Elevation Worship featuring Chandler Moore en Alleluia. Zakte trouwens de vorige maand. En deze maand stijgt hij weer iets. Nou, gekkigheid. Nummer 7. Dat is al een hele opmerkelijke stijger. 25 plaatsen omhoog. Vorige maand stond ze nog op nummer 32. Deze maand op nummer 7. En Wilson met Who I Am To You. Op nummer 6 een plaat die één plaats gedaald is. Vorige maand op nummer 5. Forrest Franklin. Samen met Lost and Found en ZVC met Two Step The Enemy. Op nummer 5 troffen wij een nieuwe binnenkomer aan voor Brandon Lake. How Good God Is. En op nummer 4 wederom een nieuwe binnenkomer. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze maand. Elevation Rhythm en Joshua Queen met Amazing. Op nummer 3, vorige maand op nummer 2, één plaats gedaald. Forrest Frank met OK. En op nummer 2, de plaat die ze juist hoorden, één plaats omhoog. Vorige maand dus op nummer 3. En nu op nummer 2, Joshua Queen met Demons. En op nummer 1, lieve mensen, is helemaal niks veranderd. Ik had eigenlijk stiekem wel een klein beetje gehoopt dat we een nieuwe nummer 1 zouden hebben. Maar ja, hij staat helemaal vastgeplakt. Ook deze maand is het nog steeds Elevation Rhythm met Washed.
1: Nummer 1.

Rotation, Andy Mineo, samen met No Big Deal, een van onze tips voor de komende maand. En No Big Deal heeft in deze uitzending dus keurig de hele uitzending omarmd. Helemaal aan het begin van de lijst hoorde je hem samen met KB op nummer 33 met Got A Reason. En nu komt hij nog één keer terug met Andy Mineo. Rotation verscheen op 31 juli via Mineo's Minor League en Indie Tribe. En op Spotify stond de teller bij de laatste meting al boven de 400.000 streams. Helemaal niet slecht dus. En daarmee hebben we de hele top 33 gehad. Maar nog niet alle nieuwe muziek. We hebben nog een paar tipjes voor je klaarstaan. Maar het betekent wel dat het inmiddels tijd is geworden voor mij om afscheid van je te nemen. Want het programma zit er zo'n beetje op, zeg maar. Dit was de weekendshow. Dit was de christelijke top 33 in de weekendshow. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een heel gezegend weekend toe. Ga met God. Tot volgende week. Hey,

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde horen.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: God Radio. Je bent niet alleen.

Radio staat aan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op descent.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
13: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
13: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God

0: geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Mijn vrienden en ik zijn erbij. December, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Jesus is coming back, Jesus is coming back.
1: When Jesus is coming back, what it means to me is that the world is going to be a better place.
2: Life can be hard, and it's nice to know that he will be coming back for us.
3: There will be peace and no more fighting.
4: No pain, no sorrow, just witnessing his glory.
5: This world just needs a big reset button, and Jesus is that reset button.
6: And Lord knows that we could use some healing right now.
7: He's gonna come and make everything better.
8: Because there will be no more hate in this world.
9: Everyone is just going to rejoice in the joy.
10: I cannot wait until that day.
11: What a glorious day that will be.
12: All I know is that when Jesus comes back, I am running into his arms and I am never letting go.
13: Celebrate, Jesus is coming back.
14: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
15: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
10: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De apostel Paulus beschrijft in Romeinen 7 hoe hij, voordat hij christen werd, worstelde met zijn zondige natuur. Hij wilde het goede wel doen, maar slaagde er dikwijls niet in. Daarom schrijft hij in Romeinen 7, vers 25. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Paulus beschrijft hoe hij heeft geleefd zonder te weten wie hij was en is in Christus. Als wetsgetrouwe Jood wilde hij met zijn verstand de wet van God houden. Maar hij werd overmeesterd door de zonde die in hem woonde. Zijn hele bestaan werd bepaald door zijn zondige natuur. Daar was geen ontkomen aan. Daarom spreekt Paulus over de wet van de zonde. De wet van de zonde is te vergelijken met de wet van de zwaartekracht. Die wil ons altijd naar beneden trekken. En zoals je op aarde niet onder de natuurwet van de zwaartekracht uitkomt, zo kan niemand op aarde zich onttrekken aan de geestelijke wet van de zonde. Je zondigt omdat je een zondaar bent. Het is zinloos om tegen de wet van de zwaartekracht in te gaan. Je leeft als aan de grond genageld. Tenzij je een andere natuurwet voor je laat werken. Zo zorgt de wet van de aerodynamica ervoor dat een vliegtuig de wet van de zwaartekracht overwint. Als je in een vliegtuig stapt, is de wet van de zwaartekracht nog steeds van kracht, maar word je meegenomen in een wet die sterker is dan de wet van de zwaartekracht en kom je in het toestel los van de grond. Hey, in Christus wordt zo ook de strijd met de wet van de zonde gewonnen. Waarom? Omdat jij in een heel ander leven stapt. Het leven van Jezus Christus. De wetmatigheid van wie jij bent in Christus stijgt ver uit boven de wet van de aerodynamica. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 2 dat de wet van de zonde in Christus moet plaatsmaken voor de wet van de geest. De zonde is niet langer heer en meester in jouw leven, omdat de geest van Jezus in jou het leven van Jezus gaat uitwerken.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Counting down!
11: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
10: Top 33!
11: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God.

0: Radio for an hour with Jesus.
1: Laat God Radio niet stilvallen.
2: Van Amsterdam to London, lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
2: Jesus Christ.
1: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs.

0: genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
4: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.